nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heb jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonix te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.com.

Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Doral Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: fooi geef jij? Oké, even terugdenken, nadenken, terugspoelen naar het moment dat je voor het laatst uit eten bent geweest. Dat je daar zat, je kreeg de rekening en je dacht bij jezelf, ga ik 10% geven of ga ik 15% geven van de totale rekening? Of heb je totaal iets anders gedaan? Kortom, vandaag gaan we het hebben over fooitjes. Hoeveel fooi geef jij?
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Fernando. Rise and shine, this is Joe, Zoe.

0: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
1: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat met 4 uur slaap. Ja, ik was de gentleman op Netflix aan het kijken. Zit er helemaal in. Seizoen 2, aflevering 4. Daar straks meer over. Wat een verslavende serie, zeg. Mijn god. Maar in ieder geval, we gaan de dag weer inkleuren met good vibes. Nieuwe muziekreleases. We gaan de heupen weer laten schudden. We gaan weer humbaya en weet ik veel wat allemaal doen. Prijzen weggeven. Het wordt weer een gezellige show. Maar, ben jij onlangs uit eten geweest? Dan moet je gaan afrekenen. En dan kijk je op een gegeven moment naar een scherm en denk je, oké, hoeveel fooi ga ik geven? 2%, 5%, 15%? Oké, denk erover na. Mijn vraag aan jou is, hoeveel fooi geef jij? Want er zijn mensen die nooit fooi geven. Die vinden dat zoiets van, ja, maar kom op, man, dit is... Weet je, daar begin ik niet aan, dat doe ik niet aan. Er is zelfs op meerdere levels onderzoek gepleegd. Want hoe zorg je ervoor dat je snel moet beslissen hoeveel fooi je wil geven? Soms word je zelfs gestuurd om een hogere fooi te geven. Besef, omdat bijvoorbeeld de 20% meer opvalt. Dat zegt bijvoorbeeld een hoogleraar consumentenethiek, Marijke Lelieveld. Donna, my sister, good morning.
2: Good morning, Nando.
1: De hoogste fooi wat ik ooit heb gegeven is $200.
2: Wat? $200? Ja, wat is dit nou weer, joh?
1: Ja, dat was niet in Nederland.
2: Dat zo ver was ik met de dollar.
1: Nee, long story short. Ik was in New York. Een vriend van mij had me dus uitgenodigd. En we gingen dus uit eten met Shaggy. We stonden op een gegeven moment in een hele populaire Chinese restaurant. Dat heette Mr. Chow's. Maar ik was toen gewoon in de stad dingetjes aan het halen. Maar ik had niet al mijn geld bij me. Want ik neem niet al mijn geld. Als ik op vakantie ben, loop ik niet met al mijn pasjes en weet ik wat. Dus ik had gewoon, voor die hele dag had ik $200 op zak. Om de hele dag te overleven, eten, whatever, bla bla bla. Maar in ieder geval, long story short. Die vriend van mij zegt, ja, kom naar Mr. Charles. Ik denk, ja, Chinese restaurant, ja, het kan niet toch zo duur zijn vergeleken met Nederland. Ik kwam binnen, ik zie deze mensen kreeft eten, weet ik veel wat allemaal. Ik dacht, oh shit, dit loopt uit de hand. Op een gegeven moment was de rekening $3000. Dus ik dacht, kut. En ik dacht, ja, ik ben hier, maar ik moet meebetalen. Ze zeggen, nee, je hoeft niks te betalen. Wij doen dat, bla, bla, bla. Maar mijn ego, no, ik moet iets. Ik zeg, laat me de fooi pakken. Ja, toen dacht ik, ik voelde in mijn zak. Dacht ik, oké, weet je wat? Ik geef alles wat ik nu in mijn zak heb. En toen gaf ik $200 fooi. Toen dacht ik later, Jezus, zoveel.
2: Kijk, die is crazy, maar eigenlijk heb je gewoon voor je eten betaald. Dit is gewoon girl math. Dus als jij, je kan jezelf vertellen in je hoofd, ik heb gewoon voor mijn eten betaald.
1: Dat is een goeie.
2: Snap je? Dus het was geen fooi, het was gewoon voor de kreeft die je waarschijnlijk niet hebt gegeten.
1: Oké, top.
2: Zo, dat maakt het waarschijnlijk fijner voor jezelf.
1: Ja, dankjewel voor de girl math. Ik ga er vaker aan doen.
2: Girl math, red je leven, trust me. Ik geef niet meer dan €5 hoor. €5, ja, €5 vind ik al veel qua fooi.
1: Maar als je uit eten gaat in een restaurant met Ries, weet je, lekker eten, wijn hebben ze gegeven en ze lachen een paar keer met je.
2: Ja, daar heb ik toch voor betaald?
1: Oké.
2: Jij lacht ook elke dag met me. Ik lach elke dag voor jou, maar ik heb er geen extra euro voor gekregen hoor. En ik lach heel veel bij jou in de buurt. Krijg ik ooit betaald? Nee. Kijk hoeveel ik lach op een dag. En niemand die op het eind van de week zegt, nou Donna, je hebt zo leuk gelachen. Hier heb je weer een centje voor in je broekzak.
1: Oké, dus €5 is een max.
2: Ik vind fooi een beetje overrated, man.
1: Oké.
2: In deze tijd, inflatie raakt ons allemaal. Ik betaal al €8 voor een wijntje. Dan moet ik ook nog extra geld erbij betalen omdat jij het me gebracht hebt. Dus kijk, ik vind eigenlijk met €5 dat ik al best wel goed zit.
1: Oké.
2: Nou, jij vindt het weinig dus.
1: Ja, dat hangt van de situatie af. Want zeg maar, als je... Kijk, in Amerika wordt fooi echt van je verwacht. Dan staat ze letterlijk eronder.
2: Ja, maar kijk, dan staat het op de bon. Dus dan moet ik wel.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk een goed systeem. Want dan ga ik niet zeggen, ik ga het niet doen.
1: Oké, dat doe je wel. Dus mensen moeten vanaf nu, als Donna binnenkomt, zitten op de bon.
2: Nee, precies niet. Kijk, al ben je echt heel aardig. Je hebt goede service geleverd, dan krijg je €5. Okay. En anders dan moet je blij zijn als ik het afrond naar boven.
1: Duidelijk. Nou, je hoort het. We zijn benieuwd. Hoeveel fooi geef jij? Ga je extreem? Of zeg je van, nee man, gewoon tussen de 1 en €5 voor de glimlach. Laten we doorkomen via de NPO Luisterapp. Hoeveel geef jij een fooi? Ik moet nog bijkomen van mijn fooi, die ik 2 jaar geleden uitgaf in New York. Wauw.

0: Yeah, man, New York. I got 100 clips and I'm in New York. Vandaag hebben we het over fooitjes geven. De ene geeft heel veel fooi. Die is extreem. En de ander is gewoon, nee, kalm, kalma. We hebben Claudio aan de lijn. Claudio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Hoeveel fooi geef jij?
1: Kijk, bijvoorbeeld, ja, 5 euro is wel prima hoor, vind ik. 5 à max 10 euro, max. Maar ik ben laatst in New York geweest en ik vind ze wel oplichters. Ik ben niet gierig, ik ben zelf Roemeens, ik woon 17 in Nederland. Ja. Maar, kijk, toen ik daar op vakantie ben geweest, kijk, bijvoorbeeld, je maakt een berekening in je hoofd. Oké, een burger en cola en pizza bijvoorbeeld, kom je op $100 uit.
0: Ja.
1: Dan komt een bon bij jou toe met $140. Zeg, hoezo? Ja, $10, de tax en 20% fooi. Ja, maar dat heb ik. Telefoon heb je dat geld niet. Wat ga je doen? Moet je afwas of zo?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ja, en dat is één optie. Ja, die tweede optie is. Dus dat eerst krijg je meteen die fooi weggewerkt in je bon. Die tweede optie is. Je krijgt de keuze. Dus dan de tax is weggewerkt. Maar dan moet je tussen 20% en 30% fooi geven. En de derde optie is. Dat is de meeste oplichting. Dus je krijgt gewoon een bon met $140. En dan krijg je nog een melding op die apparaat om een fooi te geven. Je weet dat daar is verplicht te geven. Dan denk je, ja. Dus dan moet je beseffen, je betaalt $100 plus 80% betaal je nog fooi. Want die 40% heb je al betaald en krijg je nog een keer 20%. En ik dacht, wauw.
0: Ja, maar het is heel duur hoor. Zeg maar, Amerika is heel duur. Mijn vriendin zei laatst, ik wil ook een keer in Amerika. Ik zei, nou, moet ik heel goed gaan sparen extra. Want Amerika, die fooitjes aan eten, ik val gelijk daaraf. Ik eet maar 2 keer op een dag.
1: En het is $100, oké. Maar hoor, ik ben een jaartje geleden in Mexico geweest. En daar veel Amerikanen waren. Ik had zo'n resort all-inclusive. Dus ik kon drinken en eten hoeveel je wou.
0: Ja?
1: Alsnog, die Amerikanen gaven fooi aan die bartender. Zei, hoezo? Je hebt toch betaald? Ik zei, waarom ga je zo installeren aan die mensen? Je hebt toch onbeperkt eigenlijk. Toch? Je betaalt 1 keer voor een ticket. En kijk, ik ben niet gierig of zo. Maar het gaat om idee. Ik heb toch iets voor betaald. Dus waarom? Kijk, je hoeft niet te kijk, Roemenië is ook zo'n idee. Je moet geven, maar je bent niet verplicht. Kijk, ik kan ook weigeren, dus je kan ook nee drukken, geen fooi. Ook bij Starbucks of bij Mackey bij de kiosk. Je denkt, waarom moet ik betalen? Het is toch geen apparaat? Ik heb die apparaat besteld, toch? Waarom moet ik fooi geven van die apparaat aan die AI?
2: Omdat iemand het apparaat zo gemaakt heeft. Dus daar betaal je voor.
1: Ja, ik weet het echt niet hoor. Ik vond het een beetje een raar systeem.
2: Nee. Maar het is heel goed dat je er heel bewust van bent. Want je gaat jou niet zomaar foppen, volgens mij.
0: Nee, Claudio weet alles.
1: Het gaat toch niet om gierigheid. Het gaat om idee. Waarom? Weet je, kijk, als je een goede service hebt gegeven, dan verdien je wel 5 à max 10 euro. Ja. Maar kom niet later. Laten we zeggen, je hebt $1000 betaald voor een tafel van een paar mensen. Dan moet je 20%, $200 erbij betalen voor je. $200 betalen bij een tafel van $1000, hè?
0: Ja.
1: 20% voor je, toch?
0: Daarom zeg ik, je moet gewoon een bijbaantje nemen om te kunnen eten, man.
1: Nee, maar
0: Claudio, shout-out naar jou, man. Thanks, man.
1: Nee, naar jullie ook. En dankjewel voor het belletje. En werk ze nog allemaal, hè.
0: Anytime, man.
2: Anytime. Fooi is welkom, trouwens. Dus al vind je dat we het goed doen op de radio.

0: en Honey as we get high. Dat is ongeveer voor de high van de fooitjes te krijgen. Marco zegt het is heel slecht, maar ik geef geen fooi. Het leven is al best duur, vandaar. Als je dan 5 euro geeft, vind ik dat een soort van gierig. Ook al geef ik dan niks. Donna, hij zegt 5 euro vindt hij...
1: Ja, 5 euro is meestal wat ik geef. Dus dan ben ik er inderdaad gierig. Maar ja, beter iets dan niet. Ik denk dat iemand,
0: ja, precies.
1: Ik denk dat iemand liever heeft dat je gierig 5 euro geeft dan niks. Maar no judge, want ik zou het liefst ook niks geven. Dus ik snap Marco wel. Nou, Dennis die zegt bijvoorbeeld geen fooi. Als ik mijn werk goed doe, krijg ik ook niks extra's behalve een bedankje. Precies hoe ik erin sta.
0: Oh ja. Maar Sergio zegt...
2: Ik op het systeem, want dan ga ik niet zeggen...
3: Goedemorgen. Nando, Donna. Luister, fooi, ja, fooi vertegenwoordig.
2: Ja, ik,
3: om je eerder te zeggen, de laatste 2 jaartjes geef ik niet zoveel fooi meer, want die fooi gaan toch niet in de reservisten toe. Die gaan in de basiszak, snap je? Dus ik vind het oneerlijk dat die mensen keihard werken en die fooi wordt van ze afgepakt. Maar... In de verleden,
4: 2 jaar geleden uitgaf in New York.
3: Dat deed ik, als ik binnenkom, zie er netjes uit, ik word netjes gereserveerd, ik word netjes behandeld, weet je, vriendelijk, lachen, weet je. Dan geef ik 20 euro, als het minder is, 10 euro. En als het helemaal fucked up is...
0: Zo fucked up, nee, dat is sowieso. Dat is echt... Nee, maar ja, maar het is ook zo, man. Weet je, we

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Zometeen gaan we lekker exotisch doen met Fresh en Roby en Lassa. De ochtend begint mistig, dus kijk uit onderweg. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het droog. De temperaturen liggen tussen de 19 en 23 graden. Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De verkiezingen in Brazilië hebben nog geen nieuwe president opgeleverd. In de eerste ronde was er een verrassende meerderheid voor Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Hij haalde 47% van de stemmen. Dat is meer dan zittend president Lula da Silva, maar dus nog steeds geen absolute meerderheid. En daarom volgt er over een paar weken een nieuwe stemronde, vertelt correspondent Nina Jurna.
4: Er komt dus een tweede ronde, maar de kans dat Flavio Bolsonaro die wint is groot. Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
3: Die nieuwe ronde is op zondag 25 oktober. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat heeft het CBS berekend. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro en dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor. Komt vooral omdat de basisbeurs terug is. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en vragen dus ook minder studenten een lening aan. Studenten die wel moesten lenen, die zitten vaak wel nog met een hele hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal nam nauwelijks af. En Nederland won gisteren met 2-1 van Servië in de Nations League. En voor aanvoerder Virgil van Dijk was het een extra bijzondere avond. Het was zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. En hij kan het nog amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
3: Van Dijk staat nu in een rijtje met grote voetballers. Het record staat trouwens nog altijd op naam van Wesley Sneijder. Hij speelde 134 wedstrijden voor Oranje.
2: Fernando. Rise and shine, good morning. Fresh Aerobi, Lassa, exotisch.

0: Zweed Weefley, a very, very good morning. Hoe goed ben je met je collega's? Hoe goed kan jij je collega's vertrouwen? Vertrouw je ze? En waarom heb ik het hierover? Gisteren gooide ik weer een nieuwe podcast online, Real Talk. Elke zondag om 7 uur de meest eerlijke 1-op-1 gesprekken die je maar kunt vinden. Ik spreek verschillende mensen uit binnen- en buitenland, van artiesten tot businessmannen tot whatever, heel veel. In ieder geval meer dan 300 interviews staan op mijn YouTube-channel. Gisteren had ik Mark Teurlings, top strafadvocaat. Deze man heeft grote namen, gaat zoals Stanley Hillis, Ming Kok, Zwarte Cobra. Grote namen uit de Nederlandse onderwereld, die komen allemaal naar hem toe. Hij legt ook in de podcast uit hoe het allemaal is gegaan, hoe het allemaal verloopt. Bepaalde momenten dat hij ook door andere partijen is bedreigd. Dat vertelt hij allemaal in de podcast, dat en nog veel meer. Maar er is één stuk wat ik even eruit wil halen, waar jij je misschien mee kan relaten. Want we hebben allemaal collega's, we hebben allemaal mensen waarmee we werken, maar niet iedereen kan je vertrouwen. Dat is gewoon mensen. Dat is gewoon live. Hij vertelde me iets over klantjes pikken. Toen dacht ik, klantjes pikken?
1: Die gunnen mij het licht in de ogen.
0: Dat voel je ook, ja.
1: Ja. Oprecht.
0: Ja.
1: Die zullen nooit een klantje pik doen. Ook niet als ze de kans krijgen, zouden ze eerder mij bellen. Mark, dit en dat en dat.
0: Klantje pik, hoe werkt dat dan?
1: Geertje Knoops ook niet. Nou, klantje pik, dat betekent gewoon in het huis van bewaring met je cliënt gaan praten, omdat je er toch bent. En die dan overhalen, want ik ken die zaak beter dan jij. En als dat dan vrienden van je zijn, wat ik dacht vrienden, dan doet dat wat pijn.
0: Maar is er wel eens gebeurd?
1: Zeker heel goed.
0: Nee!
1: De laatste jaren nog, ja.
0: Nee!
1: Ja, ja, ze krijgen die voor elkaar. En ik heb het ook uitgesproken met sommigen en dat is helemaal oké. Met eentje niet. En denk je echt, het is echt heel erg fout wat je deed. Maar gewoon om die grote naam te pakken. En weet je, gelukkig gaat het dan goed. Want anders, dan krijgen ze alsnog gelijk. Je had beter naar mij kunnen gaan. Ja. Maar die grote zaken die de laatste jaren erg goed heb gedaan.
0: Dat is wel heel heftig hoor, als je zoiets...
1: Maar gelukkig.
0: Ja. Maar hoor je dat ook van je klant die zegt, hey, trouwens Mark, Jan of Kees of weet ik van wie ze zijn. Die heeft mij benaderd.
1: Ja, gelukkig wel. Kijk, ik ben mezelf altijd. Ja. Dus ik ben open en eerlijk naar mijn cliënten ook. Ik hoef mezelf niet te verkopen. Ik ben ik. En ze weten hoe ontzettend hard ik werk.
0: Voor de duidelijkheid, top strafrechtadvocaat Mark Teurlings vertelt letterlijk dat hij het meemaakt dat collega-advocaten die dan toevallig tussen haakjes in de huis van bewaring zijn en dan zijn cliënten opzoeken en proberen over te halen om te switchen van advocaat. Dora, wat vind je van dit?
2: Ja, dit is a story of life, toch? Ik ben er niet zo verbaasd over. Zo zie je maar dat het overal gebeurt. Je moet gewoon uitkijken wie je vertrouwt en wie niet. En al helemaal met collega's volgens mij. Dus
0: wow!
2: Ja, het is gewoon extra bevestiging volgens mij. Van ja, dit is hoe het gaat.
0: Klantje pik. Ik wist dat dingen gebeurden. Maar op zo'n level dat gewoon letterlijk iemand in geval zegt, nou, jouw advocaat, die kent de zaak niet zo goed als ik de zaak ken. Dus die zou eigenlijk beter naar mij toe moeten komen. Wauw. Shout-out aan Mark Teurlings voor zijn openheid. Wil je hier meer over weten? Check sowieso de podcast Real Talk op je favoriete podcast-app of op mijn eigen YouTube-channel. Nando Leaks, man. New music. New music. New. Op

wordt mijn minnares. Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Het zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

0: Nisle.
1: Victor Nisle.
2: Are you ready?
1: Ready, baby. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Mando Lix. Goedigheid voor je oren.
3: In de

0: Irma met de nieuws van NOS op 3, want heb je zo meteen voor ons.
1: En goedemorgen, wat voor verjaardagscadeau geef je aan een opa die 90 wordt? Nou, deze opa uit Breda die kreeg iets heel bijzonders en dat hoor je zo.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: It's Complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
11: Elke week geven wij antwoord op een Complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's Complicated.
12: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Zometeen Equals met Be Happy. Lekker vrolijk worden. Zie wat je vrolijk. We gaan zometeen weer 5 van alles spelen. De kwalificatievraag is zo simpel als het strikken van je fetus. Luister, welke rapper werd onlangs uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt? Welke rapper werd onlangs uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt? Ja, die dus. Inderdaad, stuur hem door via de NPO-luisterapp. Dat komt helemaal goed. Irma met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen, wat heb je voor ons?
17: Goedemorgen. Voor het eerst hebben studenten en oud-studenten samen een minder grote studieschuld. Dat zegt het CBS. Begin dit jaar waren al die schulden bij elkaar goed voor €28 miljard. En dat is 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
18: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten. En mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd. Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
17: Het leenstelsel werd na kritiek afgeschaft. En studenten uit de pechgeneratie kregen een compensatie van maximaal €2100. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. De afgelopen weken gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze zijn boos over het slechte onderhoud van schoolgebouwen, de te grote klassen en het lerarentekort. Op een aantal plekken liep dat flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond en afgelopen week werden er honderden scholieren opgepakt. De A9 is weer helemaal open. Gisteren was de snelweg de hele dag dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de weg alweer open in de richting van Diemen, maar de andere kant op moest het wegdek opnieuw worden geasfalteerd. Inmiddels is de A9 ook weer open richting Alkmaar. En nee, geen high tea of museumbezoek. Nico van 90 werd voor zijn verjaardag door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
7: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
19: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
7: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instorten. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
17: Ja, hij sprong van 3 kilometer hoogte dus. En op zijn 85ste maakte Nico ook al een tandemsprong uit een vliegtuig. Toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong, je bent jong en je wil wat. En het weer, de dag begint op veel plekken mistig. Later zon met af en toe een wolkje. En het wordt 20 of 21 graden.
16: Fernando. Zometeen gaan we het hebben over Love is Blind Nederland. We gaan roddelen.

0: en je bent niet ver. Je hebt niet de afgelopen 5 afleveringen die er nu erop staan gekeken. Doe je radio dan even uit. Want Don en ik gaan even roddelen. Ik heb afgelopen weekend heb ik ze alle 5 gezien. 7 oktober komen er weer nieuwe afleveringen erbij. Dus dan weet je het alvast. Maar Donna, tot nu toe hebben we een paar bijzondere momenten gehad. Ik ben als een gek aan het kijken. Ik post van alles erover op Instagram. Maar Mainu is mij bijgebleven, man.
1: Mainu, waarom? Want ja, ik ben het nu al niet met je eens. En ik weet waarom.
0: Kijk,
1: vertel.
0: Mainu is nu gekoppeld aan Mark Vincent. Mark Vinnie! Ja, er is daar een link. Ze klikten met elkaar. Het klikte ook op andere gebieden met elkaar. Dus ze hebben echt een link op. Het is echt nice. Maar weet je wat ik vervelend vind? En dat heb je gewoon bij mensen. Staat ook een klik met iemand anders. Maar die heeft ze natuurlijk niet gezien. Want je ziet mensen niet. Dat is het hele spel van het hele doel van het programma. Je ziet pas later, als je voor iemand hebt gekozen, dan zie je precies hoe ze eruit zien. Maar later ziet ze dus die andere persoon. Zijn naam is Ludo. Die ziet ze voor het eerst. En ik merk aan haar dat ze zich heel erg tot hem aangetrokken voelt. Niks mis mee. Want het kan. Dat is gewoon live. Maar ze is gekoppeld aan Mark Vincent. En ik merk dus op een gegeven moment dat die guy tegen haar zei, die Ludo, als je nog kan volgen, die zei op een gegeven moment tegen haar van, zullen we een keer gaan surfen? Kortom, dat hadden ze een keer tijdens het daten behind closed doors afgesproken. Ik zie haar op een bepaalde manier heel enthousiast. Oké. Soort echt girly-like verlegen. She really likes it. Een paar minuten later zit ze met Mark Vincent, aan wie ze gekoppeld is, gewoon in de tuin. Ja, en dan zegt ze, begint zij het gesprek, hè? Trouwens, die Ludo, die vroeg me opeens om te gaan surfen. Maar ik dacht echt bij mezelf, nee, toch maar niet. Toen dacht ik, maar heb ik nou iets gemist? Toen dacht ik, kan toch niet? Ik heb hier een filmpje van gemaakt, waarin ik zeg, ik zie toch dat zij heeft toch letterlijk aangegeven dat ze hem leuk vindt. Donna, je hebt deze
1: beelden. Nee, maar even korte resume voor iedereen die het nog kan volgen. Dus eigenlijk waar jouw probleem in zit, is dat Ludo tegen haar zei, we gaan een keer surfen. Zij zei ja. En uiteindelijk zegt ze bij haar date, waar ze dus nu de echte match mee heeft, van ik wil helemaal niet met hem gaan surfen.
0: Ja,
1: wat zit je nou zo dwars?
0: Ja, omdat dat niet overkwam. Want als dat echt zo was, als hoe ze dat aankondigt en zegt ik wou niks met hem, dan had ze dat ook gewoon eerlijk kunnen doorgeven aan die andere guy. Want dus ze was heel enthousiast tegen Ludo. Nee, toen ze zegt, zullen we surfen?
1: Ze was heel enthousiast. Het kan toch ook gewoon een beetje spontaniteit en aardigheid zijn?
0: Nee.
1: Als iemand, jawel, kom op. Als iemand tegen je zegt, we gaan binnenkort iets doen. Het is een beetje hetzelfde dat iemand tegen je zegt, oh, dit moeten we vaker doen. En dat jij in je hoofd al weet, dat gaan we niet doen. Maar je zegt gewoon ja. Het was toch niet alsof ze helemaal voor hem viel?
0: Maar daar gaat het fout. Je hebt in je hoofd dat je iets niet wil. Wij moeten leren om uit te spreken en grenzen aan te geven. Ik wil dit niet. Want als ik.
1: Ja,
0: ik
1: maar
0: kan
1: het was
0: raden,
1: toen niet zo big deal. Ze zijn gewoon heel spontaan. Gewoon, oh ja, is goed, doen we wel. Maar zij heeft er ook nooit om gevraagd dat hij dat aan haar vroeg.
0: Kijk, er zijn mensen die van alles in het leven aan je gaan vragen. Maar je moet ook. Moet niks. Ze moet zelf weten. Zij doet met het programma. Maar het viel mij op dat zij dus een verhaal wilde verkopen wat niet. Ja, ik vond dat ze loog.
1: Jij vindt dat ze liegt?
0: Ja, want waarom begin je een gesprek en dan ga je me ook nog aankleden met een leugen? Ja, ze zegt letterlijk, ik wilde niet.
1: Ja,
0: maar als iemand, als
1: Nee. Luister, inderdaad. Ze zegt, ik wilde niet. Ze zegt niet, ik heb nee gezegd. Dat heeft ze niet gezegd. Ze zegt, ik wilde het niet.
0: Maar zij zegt, ze wilde niet. Maar aan de beelden, ik hoop dat je het ziet als je thuis naar de lijst bent, dat je het hebt gezien. Zo niet. En je wil niet kijken, want het boeit je allemaal niks. Check even mijn Instagram, @FernandeHalman. Daar heb ik een stukje geknipt, waarin je letterlijk een quote van haar hoort en ziet hoe ze reageert op die andere guy. Ze durfde, denk ik, niet eerlijk toe te geven dat ze eigenlijk wel wilde surfen.
1: Nee, ik denk.
0: Denk je van niet?
1: Ik denk echt dat je spoken ziet. Het was gewoon aardigheid.
0: Okay,
1: ik denk het echt.
0: Goed nieuws, diezelfde Mainu heeft gereageerd op die post van mij met popcorn. En
1: dat zegt ook niks.
0: Nee, want ik weet niet wat ze zegt, maar het zegt in ieder geval, they're watching. Ik ben benieuwd. Laat eens even doorkomen of je de NPO luister hebt. Ik ben benieuwd of je ook deze hebt gevolgd. Of reageer onder die post. Maar Donna, jij gelooft in haar.
1: Ja, ik vind echt, het is gewoon spontaniteit. Gewoon
0: spontaniteit.
1: Aardigheid.
0: Oké.
1: Okay. Je bent het zo niet meer weet.
2: In Belgica. Your city, your sound.

0: Issa, baddies in Belgica. Ja man, zometeen muziek van 50 Cent. You can find me in the club. Maar ja, Donna, we gaan zometeen vijf of een ander spelen. Wat is de kwalificatievraag?
1: De kwalificatievraag gaat over een rapper. Welke rapper werd onlangs uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt? Hij gaat ook vaak naar een thrift shop.
0: Zo.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja, die ja. En je kan hem niet tegenhouden. You can't hold us. Nee, kan niet. That stage light going shine on down.
0: Got that Bob Barker soup game. Ja, maar wie is dat? Want we krijgen hele rare antwoorden.
1: Ja, ik weet niet waarom, maar ik denk dat je nu je dit hebt gehoord wel weet over wie het gaat.
0: En nu kan je scoren.

0: Een hit uit 2003 alweer.
1: Voor Fernando.
0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de challenge, dat is de uitdaging. Donna, we gaan het vandaag iets anders doen.
2: Ja, we gaan het ietsjes anders doen. Elton die gaat sowieso meedoen, want die had de kwalificatievraag goed in de NPO Luister-app. Maar sinds kort hebben we een producer in de studio zitten die ook altijd meekijkt, alles regelt, de artiesten haalt, brengt dit, dat. En we hebben hem nu al zo vaak horen zeggen, ik denk dat ik heel goed ben in dit spel, dat we dachten, weet je wat? Laat maar gewoon zien dan. Max gaat ook meedoen.
0: Maximilian!
3: Good morning!
2: Hey.
0: Maar durf je dit aan? Het is wel een wel pressure, hè?
3: Natuurlijk durf ik dit aan.
2: Oh. Ja, hij zit altijd stoer.
3: Nee, ik ben ready.
2: Hij doet altijd stoer hier. Van ja, het is makkelijk, dit, dat. Dus nou ja, dat gaan we maar zien. Maar Elton, denk jij dat jij het goed gaat doen?
4: Ik ga het zeker goed doen. Kom maar goed.
2: Kijk, hij is ready. Hij is
0: Elton.
2: Ready.
0: Go!
4: Geen zilver, maar?
0: Goud.
2: Ja.
4: Oké, geen bril, maar?
0: Contactlenzen.
2: Ja.
4: Yes. Het is geen voetbal, Michael Jordan.
0: Basketbal.
2: Ja.
4: Yes. Vierpoten huisdier, geen kat.
0: Hond.
2: Ja.
4: Yes. Shit, hoe gaan die pokken vragen ook weer? Bekende danseres, ze heeft een nieuw pokken met Brenda Boy van WK.
0: Ja, Shakira. Oh. Ja, ja, bro.
2: Oh, maar net te laat, net te laat.
0: Heb je volgens mij niet 4, je hebt 3, want je hebt bal gezet volgens mij.
2: Oh, zei die bal?
3: Hey!
2: Wow,
3: ja, dat is waar ook, voetbal.
2: Wow.
3: Ja.
2: Ik zat er zo helemaal in dat ik het niet eens heb gehoord. Dus je
3: zelfs
2: hebt
3: ik niet, nee.
2: Je hebt er 3 heb je er binnen, Elton. Maar het is steady,
0: Dat is heel goed, hoor.
2: Het hadden er zomaar 5 kunnen zijn, maar 3 is ook goed. Nou, Max, laat jij het maar zien dan wat je kan, hè?
0: Go,
2: Max!
3: Dit is een muziekgenre, geen hip-hop, maar wat rustiger.
0: R&B, jazz.
3: Dit is een heel hele snelle auto.
0: Ferrari.
3: Nee.
0: Porsche.
3: Luxe, iets goedkopere range.
0: Lamborghini, Range Rover.
3: Nee. G-klasse.
2: Ga naar iets
0: Mercedes.
2: Anders, man.
3: Dit is een kanaal waarbij je berichten naar
0: Telegram.
2: Je moet niet zo lang blijven hangen.
3: Ja, ik klap helemaal dicht. Ik denk dat ik hier echt goed in ben, maar dan is het ineens...
2: zielig.
3: Wij voelen elkaar denk ik niet. Sorry?
0: Wat was de laatste wat je wilde zeggen?
3: Ja, WhatsApp. Het is zo makkelijk eigenlijk.
2: Ja, lieve schat, ik waardeer je inzet, maar je had er maar 2 goed. Dus Elton, je voelt hem al aankomen, maar we spreken je morgen, man. Lekker bezig.
4: Ja,

0: Durf je het aan? Kun je Elton aan? Geef je dan alvast op voor 5 of 9. Dan speel het morgen gewoon lekker weer, man. Tot morgen. Good vibes, man. Lekker bezig, Maximilian. Tot de volgende.
1: Thanks.

0: Funnix.nl/Radio Academy.
1: Zometeen muziek van Cardneu featuring Dior. Nooit goed. De ochtend begint mistig. Dus kijk uit als je onderweg bent. Vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. En het blijft gewoon gelukkig droog. De temperaturen liggen weer tussen de 19 en 23 graden. Irma, met het nieuws van NOS 3. Good morning.
2: Goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money zijn de bruggen een risico door het staal dat gebruikt is bij de bouw.
3: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten.
2: En dat gebeurde 2 jaar geleden in Duitsland al. In Nederland zijn er ook bruggen met dat risico. Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algrabrug bij Krimpen aan de IJssel. Het ministerie is volgens Follow the Money op de hoogte daarvan, maar zou weinig actie ondernemen. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Vorige week werden daar in de buurt 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Er zou nu een nieuwe dreiging zijn vanuit Iran, maar Iran zelf ontkent dat. En Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Jullie hadden het er net nog over. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, dat is de voormalige frontman van de band The Fray. Ook andere artiesten uit Ed Sheerans voorprogramma trokken zich terug uit solidariteit met Macklemore. En ook raakte Ed Sheeran zijn band kwijt, maar hij vond snel weer een nieuwe.
1: Ja, die Isaac Slade, inderdaad van The Fray, die maken dit.
4: Ja, houd het safe alive, behalve die in Gaza dus.
1: Ja, dus dit krijgen we dan. Ja, ja, alsjeblieft. Fernando. Is toch nooit goed. Cardneu, Dior, let's get it. Come on.

0: Ira Starr heeft een geweldige documentaire op Amazon Prime. Dus als je die wilt checken, go check it out. Al dus een Ira Starr doing a thing. Zometeen Ronnie Flex en Maan met Blijf Bij Mij. Sommige series moeten gewoon bij je blijven, toch? Zo leuk feestje. Je kijkt ze nog een keer en nog een keer nog een keer. Game of Thrones, La Casa de Papel, Prison Break. Tientallen series die je waarschijnlijk hebt gezien. En misschien wel vaker dan één keer. Nou, er is weer onderzoek gedaan, zoals altijd. Er is onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat mensen liever series opnieuw kijken dan een nieuwe serie aanzetten. Waarom dat zo is? Nou, dat ga je horen van Nina van Bos, psycholoog. En die gaat ons vertellen hoe het allemaal zit.
1: Goedemorgen, Nina.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb het zelf ook. Game of Thrones heb ik bijvoorbeeld ook 3 keer gekeken. En het zijn ook heel veel seizoenen. Dus dat is niet iets wat je ook even snel tussendoor doet. Maar hoe kan het nou dat je het toch weer wil gaan zien, terwijl je al precies weet wat er gaat gebeuren? Hoe kan dat nou?
2: Nou, juist omdat we al weten wat er gebeurt. Hè, je kent de personages, je kent het verhaal en je weet ongeveer welk gevoel de serie je gaat geven. Dus daarom wil je hem opnieuw kijken. Want je hoeft daardoor er minder bovenop te zitten dan bij een nieuwe serie. Uit onderzoek is dus ook gebleken dat mensen op drukke en stressvolle momenten graag iets bekend en licht kijken.
1: Ah, dus het is juist die voorspelbaarheid die we dan dus ergens weer prettig vinden. Dat geeft dan een fijn gevoel.
2: Ja. Het kost ons minder energie, kun je wel zeggen.
0: Oké, maar wat gebeurt er dan precies in ons hoofd? Waardoor we ons comfortabel en lekker vinden en voelen bij zo'n serie?
2: Nou, als je dus een compleet nieuwe serie aanzet, moet je brein allerlei nieuwe informatie verwerken. Hè? Wie is wie? Wat is hun relatie? Waar gaat het verhaal naartoe? En bij een serie die je al kent, heb je al veel van die informatie. Daarom is het makkelijker om het verhaal te volgen. Mm. Dus je brein gaat een beetje anticiperen op wat er al komt.
1: Oh, ik word ook helemaal relaxed als ze dit vertelt. Ja. Maar eigenlijk, Nina, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten series die je dan weer opnieuw kan kijken. Zegt de serie waar je steeds naar terugkeert dan eigenlijk ook iets over wat jij op dat moment nodig hebt? Of denk ik dan te ver?
2: Nou, dan kunnen we dus heel erg kijken naar nostalgie. Want het kan dus zijn dat jij bijvoorbeeld de serie met je broer of zus hebt gekeken en dat je daar een bepaald gevoel van hebt gekregen. Nou, en dan wil je hem dus kijken om dat gevoel weer te krijgen.
0: Ja, herkenbaar. Dat ken ik. Heb ik met bijvoorbeeld films zoals Coming to America, kan ik 3 miljoen keer kijken omdat ik elke keer dat verliefd gevoel terugkrijg. Dus als ik liefde wil voelen, dan kijk ik altijd Coming to America. Maar dan voel ik van, oh ja, het zit goed. Grappig is dat wat ze zegt. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met reality shows? Want ja, ik zit helemaal in Love is Blind. Ik zit er helemaal in. Maar ja, het concept kennen we toch eigenlijk al. Waarom blijven we daar alsnog kijken en kijken en kijken?
1: Ja, want je hebt wel, het concept is dan natuurlijk wel bekend. Maar je hebt wel elke keer een nieuw seizoen. Dus daar blijf je ook wel kijken.
0: Ja,
2: inderdaad. Ja. Dus reality tv is net iets anders, want je kijkt natuurlijk niet steeds dezelfde aflevering opnieuw. Ik geef altijd het voorbeeld van Ex on the Beach. Je kent het concept, je weet dat die tablet afgaat, dat er exen uit de zee komen en dat er waarschijnlijk drama ontstaat. Maar je weet niet welke ex er komt of wanneer er precies drama komt. Dus aan de ene kant weet je ongeveer wat je kan verwachten, maar tegelijkertijd blijf je voorspellen wat er gaat gebeuren. Dus je hebt iets bekends en iets onvoorspelbaars tegelijkertijd.
0: Maar uiteindelijk hebben we wel dat herkenbare is het drama die we eigenlijk willen.
2: Ja,
1: als je dat opnieuw blijft kijken. Dus eigenlijk is het gewoon interessant om te kijken van, waarom wil ik elke keer daarnaar kijken? Wat voor gevoel geeft het mij? Interessant hoor. Thanks, Nina.
2: Dankjewel.
0: Nou, thank you. Doei doei. Dankjewel. Nina van Bos, psycholoog. Heb ook wat geleerd op de vroege ochtend. Dus als jij bij jezelf denkt, waarom kijk ik weer Game of Thrones, La Casa de Papel, Breaking Bad? Dus omdat het iets met je doet. Het brengt je naar een bepaald gevoel wat fijn is voor jou. Snap je? Dus no stress, ook al voor andere mensen boos, geïrriteerd. Kijk eens weer, zeg je

0: Silvio featuring Young Felix. Toxic.
1: Are you ready?
0: Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Tunes die normaal gesproken niet op de radio hoort. Die draaien we gewoon.

0: frisse sounds, new tunes, Nandelijk Sound System. De playlist met je dosis nieuwe muziek, man. Go check it out, man. Voor als je naar de gym gaat, gaat wandelen of even iets anders wil horen in je auto of op de fiets. Nandelijk Sound System op Spotify, baby. Don't get it twisted. We doing this.
1: Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Legendary dingen, man. Zo, Irma van NOS op 3. Goedemorgen, wat heb je zo voor ons?
1: Goedemorgen. Er is een man in Nederland die thuis van achter zijn laptopje een rol speelt bij de oorlog in Soedan.
0: Oh?
1: Heel vreemd verhaal, vertel ik je zo meer over.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 10 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO-luister-app.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
8: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
7: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
6: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
9: Rise and Shine, zometeen kleine John en Javante met Bij Mij. We hebben heel veel pet-influencers, zometeen gaan we het daarover hebben. Dat naar aanleiding van Dierendag gisteren. Heel veel mensen hebben aparte Instagram-pagina's voor hun huisdieren. Wat vind je daarvan? Denk erover na, laat het marineren, gooi het in de NPO-luisterapp. Nu gaan we luisteren naar Irma van NOS op 3. Good morning.
10: Goedemorgen, er zijn mensen in Nederland die een belangrijke rol spelen in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er een Nederlander afgelopen lente is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een alternatieve regering die bestaat uit paramilitairen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
11: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide, dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
10: De Nederlander zegt dat hij niks te maken heeft met die paramilitairen en dat hij zijn politieke werk doet op vrijwillige basis vanuit Nederland. Schoolboeken worden alsmaar duurder en duurder en daarom trekt de toezichthouder ACM aan de bel. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen switchen meestal niet zo vaak van methode. Daarom kunnen de prijzen elk jaar stijgen. Ook verdienen die uitgevers extra aan koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen, zegt de toezichthouder.
12: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
10: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. En 3 mannen in het Brabantse Vught hebben het gisteravond wel heel bont gemaakt tijdens een autorit. Ze raakten van de weg, reden bomen uit de grond en belanden op de andere rijbaan. Na de crash probeerde het drietal te vluchten, maar ze werden tegengehouden door buurtbewoners. Alle 3 de mannen moesten een blaastest en een drugstest doen en zijn daarna opgepakt. En het Nederlandse elftal heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. In Eindhoven werd het 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Toch werd het op het einde nog best spannend.
13: Een hectische slotfase waar Nederland even met 10 man moest spelen na het uitvallen van de Ven. Wist het Nederlands elftal uiteindelijk te overleven. Het werd spannend, het werd chaotisch, maar Nederland wint wel met 2-1. En gaat zo ongeslagen het eerste blok onder de nieuwe bondscoach afsluiten.
10: Ja, Oranje staat nu bovenaan in hun pool in de Nations League. En het weer, de dag begint op veel plekken met mist. En later zon en af en toe een wolkje. Het wordt zo'n 20, 21 graden.
9: Fernando. Wat vind je van pet-influencers? Huisdieren met een eigen Instagram. Your city.

0: lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Je bent haar kippen banger, baby. Gisteren was het dierendag. Gefeliciteerd door een rakker.
1: Dankjewel, man. Ja, alles voor rakkertje.
0: Kreeg je extra brokjes gisteren?
1: Nee, hij krijgt brokjes genoeg. Hij is te dik, dus hij krijgt precies niks.
0: Ah, shit. Ik ga met hem sporten binnenkort.
1: Doe maar.
0: Oké. Okay. Alle dieren kregen extra love en brokjes, sommige. Maar sommige beesten krijgen niet alleen knuffels, maar ook bakken met geld. Cha-ching! Petfluencers noem je die. Denk bijvoorbeeld aan Grumpy the Cat, R.I.P. Dr. Punk, Jif Porn, heel veel. Tegenwoordig is er een nieuwe Dagoe op Instagram, namelijk Nala on the Loose. De hond van onze collega Quincy. Die heeft dus een eigen Instagram-account. Donna, wat vind je hiervan?
1: Wat vind ik daarvan? Nou, even buiten mijn lieftallige collega Quincy om. Sorry als je luistert. Maar ik vind het wel echt overdreven, man. Sorry. Ik ga echt die zure chick zijn nu. Die het echt overdreven vindt. Kijk, als je er dan nog heel veel geld mee verdient. Want ik heb het even onderzocht. En ja. Je hebt ongeveer 2 miljoen pet influencer accounts.
0: Ja.
1: En die hebben samen meer dan 40 miljard volgers.
0: Oké, dat is een mooie data.
1: Ja, en als je dan bovenaan de lijst staat, dan verdien je ongeveer 14.000 euro per post.
0: Oh, wauw.
1: Kijk, dan zeg ik, weet je, lekker bezig. Verdien dat geld.
0: Voor dat geld koop ik zelf nu ook een hond.
1: Geweldig. Maar als het puur en alleen is om 20 foto's van je hond of je kat te posten elke dag, dan denk ik, ja, wie zit er nou op te wachten?
0: Ja.
1: Maar misschien ben ik echt zuur nu, hoor. Ik weet niet, wat vind jij ervan?
0: Ja, ik heb sowieso niks met, zeg maar, huisdieren. Kijk, ik ben allergisch voor honden en katten. Dus dat heb ik altijd. Ik heb het een keer geprobeerd om katten te nemen, maar ik heb daar gewoon last van. Gewoon qua allergische reacties. Plus, met honden heb ik nooit veel gehad, omdat honden en ik hebben een haat-liefde relatie. Iedereen zegt, hij doet je niks. Maar om een of andere reden kijkt die hond me altijd apart aan.
1: Ja, oké, maar even puur alleen op hun Instagram. Ja, maar wat vind je van dat die hond dan een Instagram-pagina heeft?
0: Tijdverspilling. Die hond zit daar niet op te wachten. Denk je dat die hond zit te wachten? Nee, maar ik denk echt dat wij als mensen gewoon heel vaak dingen doen met dieren. En dat die dieren soms denken, are you fucking crazy? Bijvoorbeeld, soms zie je dieren met jassen rondlopen. Dure outfits. En ik snap het, hè. Kijk, nogmaals. Ik weet niet hoe het is om van een huisdier of dier te houden.
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Dus ik praat makkelijk. Zou je bedoelen? Dus ik praat vanuit mijn perspectief van, ik ben allergisch voor honden. Ik voor dieren, voor honden en hoe heet het. Ik heb meegemaakt dat ik gechased werd door een hond uit de buurt. Ik heb trauma. Dit is trauma op trauma op trauma. Maar ik heb er niks mee. Dus ik ga ook niet acteren.
1: Nee, maar je hoeft er ook niks mee te hebben. Dit gaat
0: van
1: om social media, Nando. Dit gaat om social media.
0: Nee. Ik zal mijn hond of kat dat niet aandoen. The pussy is not going to be on Instagram.
1: Niet op die manier. Niet voor 14.000 per post. Dat zeker niet.
0: Nou, ik moet zeggen, want ik ben zeg maar, ik zou een kat of een hond lenen van iemand.
1: Ja, maar je moet het account ook opbouwen. Kijk, ik bedoel, ik heb inderdaad ook Rakker. Ik heb mijn kat Rakker. En heel af en toe laat ik hier een foto zien. Ik maak ook, denk ik, zeker 10 foto's per dag van dat beest.
0: Maar moet hij geen account krijgen?
1: Nee, inderdaad. Okay. Dat moet hij niet. Wie zit er op te wachten om Rakker te zien?
0: Ik denk, als ik hoor dat de mensen 14.000 euro per gesponsorde post kunnen krijgen.
1: Nee, ik vind het echt overdreven. Maar ik denk dat we een beetje zuur zijn. Want ongeveer 63% van alle mensen die huisdieren hebben, die volgt ook minstens 1 pet influencer account. Dus wij zijn wel heel zuur nu.
0: We zijn
1: dus misschien
0: zuur,
1: vinden mensen het toch wel leuk.
0: Ja, volg je iemand met katten? En volg je een kat-influencer?
1: Oh, hell no.
0: Nee. Nee. Duidelijk, wat vind je ervan als iemand zijn huisdier een Instagram-pagina geeft? Dat is de vraag eigenlijk wat we vandaag hebben. Dus, ja. Shout-out.
1: Drop het in de NPO Luister-app.

0: Ja, wat vind je...
1: Lekker pielen.
0: Wat vind je ervan als iemand zijn huisdier op Instagram heeft gezet? In ieder geval een pagina heeft zelfs.
1: Ja, een hele pagina maken. Ja, ik moet gewoon lachen, want ik zie het gewoon niet voor me dat ik bij mezelf denk... Weet je wat ik ga doen? Ik ga rakker gaken. Heel de dag fotograferen en foto's ervan maken. Dus wij vinden het een beetje onzin. Maar toch zijn er 63% van alle huisdiereigenaren... die volgen minstens één petfluencer. Dus ja. Misschien ligt het aan ons. Dus wij waren benieuwd, wat vind jij er nou van? Nou, Delcia die dropt in de NPO Luister-app... Donna, je laat een hele side hustle liggen met rakkers en health journey. Kijk, daar heeft ze wel een goed punt. Want mijn rakkertje is natuurlijk aangereden een paar weken geleden. Hij is weer helemaal healthy, maar... Dit had zomaar die kosten kunnen dekken voor al die morfine die hij in zijn lijfje heeft gestopt.
0: Zeker, maar die morfine die uit hij op zijn nieuwe vriendin. Dus,
1: Klopt, hij heeft inderdaad ook een vriendinnetje. Ja, nu we het er zo over hebben, denk ik, ik post wel af en toe over mijn kat. Maar hij heeft inderdaad, of als hij bijna dood is, of als hij een liefde heeft gevonden.
0: Maar dat doe je op een story, dus dan is hij met 24 uur weer verdwenen.
1: Klopt. Maar in mijn hart zit hij altijd.
0: Ja.
1: Ik zie Melissa die zegt, als Nando nou een Insta maakt met een dier en de stem ervan inspreekt, zou ik wel volgen. Dus nou, ook jij hebt weer een hassel.
0: Oh, dat is wel
1: een
0: goeie. Gaan we even een 3D-animatie rondmaken.
1: Ja, beetje AI erin gooien en dan kijk.
0: Ja, dat kan wel. Ben ik niet allergisch voor.
1: En af en toe rakker erop. Ja, we komen toch wel op ideeën zo.
0: We gaan rakker erin zetten, man. Let's get it, man.
1: Nog één reactie van Bad Ros. Die zegt, lekker doen als je dat wilt, toch? Kan mij het verrotten.
0: Duidelijk. En Zitje zegt...
2: Kijk, als mensen posten leuke video's over een kat of een hond... Want ik doe het ook. Ik weet niet of jullie Dreddy kennen. Vast wel, denk ik. Heel veel mensen kennen die kat.
1: Oh ja.
2: Ik kon er heel veel geld mee verdienen. Ik heb geen één samenwerking gedaan. Via TikTok kan ik geld verdienen. Lives en noem maar op. Ik doe dat allemaal niet. Ik doe puur dat mensen dat zien. Hij maakte mij gelukkig. Ik gooi het op mijn kanaal. Ik doe ook andere content. Dat daar ook mensen... Dat je mensen hun dag mee daar maakt. Wij onderschatten hoe zwaar mensen depressief zijn. En als ze zo'n video zien... Dat je gewoon met zo'n video, wat voor jou heel simpel lijkt, wat hun heel gelukkig maakt op dat moment, snap je? Vandaar, niet alles is geld. Ik heb heel veel geld laten liggen. Het doet me allemaal niks, geld doet me niks. Als maar ook mensen gelukkig zijn en ik zelf, mentale gezondheid en fysieke gezondheid, is het meest belangrijke.
0: Wat een mooi verhaal. Ik heb er nooit zo naar gekeken.
1: Dat is echt mooi. En ik ken ook Dreddy de kat. Die ken ik ook. Ja, hij komt altijd op mijn For You-page. Dus shout-out naar jou, man, dat je filmt.
0: Oh, wauw. Maar ik vind het wel interessant wat hij zegt. Hij zegt van, er zijn dus mensen die heel gelukkig worden... van video's van huisdieren, van katten, van honden. Ik vind het wel, ik heb er nooit, daarom zei ik ook van... Ja. Ik heb geen, mij doet het niks.
1: Maar
0: ik
1: heb die band met dieren niet.
0: Ik heb geen band op die manier met dieren, snap je dus? Maar ik vind het heel tof om te horen. Dank je wel voor je bericht, maar Zetje. Zetje is de naam, toch?
1: Ja.
0: Ja, vind ik heel tof dat hij dat vertelt. Want ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dat mensen echt gelukkig... En vrolijk van zulke video's
1: van
0: kunnen
1: die katten worden. Ja,
0: dus ga maar door, man. Shout-out ook aan Quinna, dat hij met zijn hond ook een pagina heeft.
1: Ja,
0: iedereen,
1: zie je? We zijn wel
0: pagina.
1: Zuur. We zijn wel zuur. Maar we zijn nu geswitcht.
0: We zijn geswitcht. Nou, zo. Switch OTR. Coming for you.

0: man, zometeen de moordende minuut. De kwalificatievraag. Heb je nodig. In welk dorp ligt attractiepark Walibi Holland? Ben je wel eens daar geweest, Donna?
1: Ik ben er wel eens geweest, maar heel lang geleden.
0: Oké, ik ben er nooit geweest.
1: Oh, maar je houdt ook niet van achtbaan, hè?
0: Nee, ik ben nooit geweest.
1: Ik wil zo graag gewoon een keer met jou naar een pretpark, maar ik denk dat ik overal alleen in zit.
0: Denk het ook. Maar ik ga wel leuke foto's van je maken en filmen.
1: Nee, dank je.
0: Oké, cool. In welk dorp ligt attractiepark Walibi Holland? Laat het doorkomen via de NPO Luisteren. Wat kunnen ze winnen?
1: Paarse Phoenix sokken!
0: Nee, komt op niks, maar wel voor de eer. Maak me niet hater, want alleen maar hater in de eten, baby. In de beelden, Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 500 scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Duizenden scholieren gingen vorige week de straat op om te protesteren tegen volle klassen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. En op sommige plekken liep dat flink uit de hand, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Meer dan 100 mensen raakten afgelopen week gewond en honderden scholieren werden opgepakt. Australië is een onderzoek begonnen naar de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn collega aanviel. De man van Omaanse afkomst kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en hij studeerde daarna een paar jaar in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken en wat de reden daarvoor was, is onduidelijk. Australië wil onderzoeken of hij daar is geradicaliseerd. Ja, en hebben jullie wel eens gehoord van Tinder voor paarden? Dat is een initiatief om ervoor te zorgen dat paarden niet alleen in de wei staan. Want net als mensen kunnen ze namelijk maar moeilijk alleen zijn, vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
4: Het zijn kuddedieren. En ja, voor mensen is een isoleerstel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
2: Ja, als iemand een paard alleen heeft staan, plaatsen ze een oproep om zo een maatje te vinden. En de stichting helpt daarbij als een soort matchmaker. En zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor hengst Jack.
5: Dat was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man. Ja, en hij is gewoon een hele goede leider. Dus hij zorgt ook voor de rust in de stal.
2: Ja, wij hebben Love is Blind, maar zij hebben gewoon
1: wow.
2: Hier een stichting
0: zijn blind,
2: voor.
0: Ja.
1: Ja, zo, mensen hebben te veel tijd. Mensen hebben echt te veel tijd. Maar als die beestjes maar blij zijn, er worden ook genoeg diertjes heel slecht behandeld. Dus weet je, die merries willen ook iets leuks om naar te kijken.
0: Dus zeker de merries. De hengst gaat al los. Wat is, ja.
2: Er zijn er 100.000 in Nederland die waarschijnlijk alleen in de wei staan.
1: Ah, dat is zielig. Married at first sight.

0: Read all about. We gaan hem morgen nu spelen. Met wie gaan we spelen, Donna?
1: Ja, we gaan het spelen met iemand die ook nog een bijzondere link heeft met de morgen minuut. Maar daar komen we later op. Naomi uit Eindhoven.
2: Yes, goedemorgen.
0: Hey!
2: Hey! Okay.
0: Voor die paas is ook, hè? Heb je zin in?
2: Sowieso.
0: Ja, ja.
2: Ga je best doen.
0: Je gaat je best doen. Oké, 1 minuut 10 vragen. Hoeveel ga je er goed hebben?
2: Ja, ik weet niet. Het is nog vroeg, hè, maar we gaan voor 10.
0: Oké.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welk dorp ligt attractiepark Walibi Holland?
2: Biddinghuizen.
0: Jazeker. Van welke artiest zijn albums Flower Boy en Igor? Welk land ligt ten noorden van Engeland en grenst eraan? Welk land? Welk kant van een boot is bakboord?
2: Sorry?
0: Welk kant van een boot is bakboord? Yeah.
2: Voorkant.
0: Hoeveel euro is 4 bankoe?
2: 400.
0: Hoeveel?
2: 400.
0: Zijn 4 of 2?
2: 4.
0: Nee. Welke kleur hebben de evil minions uit Despicable Me?
2: Geel.
0: Nee, evil minions.
2: Oh ja, ik weet echt niet.
0: Ja, hoeveel... Ja, is niet best dit, man. Maar...
2: Nee.
1: Oh, Naomi. Zo, er zaten er ook wel een paar bij, die moet je ook maar net weten.
0: Ja, je moet gewoon...
2: Ja, ik was slecht.
1: Nee, kijk. Weet je wat het is? De vraag die je goed had, daar ga je ook iets leuks mee doen, toch? Laat het even positief houden.
2: Ja, zeker.
1: Want Biddinghuizen was goed, want wat ga je doen dit weekend?
2: Ja, zondag naar de Fright Night.
0: Oh, nice.
2: Ja.
0: Nou, je hoeft ook niet bang te zijn voor de uitslag van de moordende minuut.
2: Nee.
0: Ik bedoel het feit dat je het goed hebt, maakt niet uit. Jij gaat naar Fright Night, precies. Jij gaat naar Biddinghuizen. Klaar.
1: Je hebt het hartstikke leuk. Het is een score om bang van te worden, maar daar hebben we het niet over.
0: Zo.
2: Nee, laat dan maar even liggen, ja.
0: Maar net, we hebben het er niet meer over. Het heeft nooit plaatsgevonden. Nee. Als je meedoet... En mee wil doen, kapen. 0909-389-389. Hallo?
4: Hallo, mijn Vincent, hallo.
0: Hey, vertel.
4: Rijf, bakboord is linkerkant van het schip.
0: Linkerkant, to the left, to the left.
5: Hier!

0: Ja, echt joh. Oh. Nee, we hebben gewoon lol in wat we doen.
1: Ja, zeker. Vier banken is €200.
0: Yes, en ja, de rest non ook.
1: Die familie, Speakable Me, is paars.
0: Ja.
1: En de ene vond iedereen best wel moeilijk. Welk land ligt in het noorden van Engeland en grenzen aan Schotland? En de Flower Boy en Igor's van Tyler, the Creator. Maar wat wint hij? Wat wint hij, Donna?
0: Hij wint... Paarse Phonic Sokken!
1: Paarse Phonic Sokken!
2: Lekker, man, lekker!
0: Gefeliciteerd, lekker, toch? Man. Hoe voel je dat je dit nu gewonnen hebt? Dat je eindelijk die sokken hebt? Wat gaat er door je heen?
2: Heel veel blijdschap.
0: Ja, dat
1: ja,
0: doet ons
1: mooi,
0: goed.
1: Man.
0: Ja, terecht ook. Terecht.
1: Ja, zet trots. Ja, lobby.

0: Are you ready?
1: Yeah. I'm ready. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: come from.
1: Hey!
2: Jij hebt het over biologieles. Ik wil even heel kort een shout-out doen naar alle leerlingen van het Einstein Lyceum.
1: Let's go!
2: Ja? Ze weten wie ze zijn. Dat was de shout-out.
1: Oh, top. Oké, okay, shout-out naar jullie.
2: Shout-out naar jullie, man.
1: Love.
2: Lekker bezig, lobby.
1: Voel ons safe.
3: Nando Champions League.
1: De hele week, ze noemen het trap gospel. Gospel trap is een nieuwe stijl. Timbaland heeft het een beetje gesausd met 1K Few.
4: Ik hoop wel, ja.

0: safe. Zo, Irma, red ons met het nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Goedemorgen. Even appen in de kantine op school of filmpjes kijken op het plein in de pauze. Vanaf volgend jaar is dat misschien wel verleden tijd. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Deze Tata.
6: Vakker dan in voor de rij is, zo hangt hier dan.
5: Heeft een missie.
7: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
8: Doe even lekker rustig, G.
9: Je komt toch vanavond?
6: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
10: Geen zorgen aan de hand. Ik fix deze G.
5: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
6: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
12: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
13: It's complicated met Jay
14: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet. Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
5: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.

Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor 0 euro. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis.

0: Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
3: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
2: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Get started, mix baby. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het kabinet wil volgend jaar geen telefoons meer op school. Nu al mogen mobieltjes op veel middelbare en basisscholen niet mee de klas in. Straks mogen leerlingen ze ook niet meer gebruiken in de pauze, in de kantine of op het schoolplein. Het kabinet komt met die regel omdat kinderen zich door hun telefoon minder goed kunnen concentreren en om online pesten tegen te gaan. Het telefoonverbod op Nederlandse scholen moet op 1 januari ingaan. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er eerst scheuren ontstaan. Dat komt door het staal dat er is gebruikt in die bruggen. Dat zeggen deskundigen tegen Follow the Money. Een paar jaar geleden beloofde de minister dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden. Maar dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
8: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft. Van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen, die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
7: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en de Algrabrug bij Krimpen aan de IJssel. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten hadden onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werd gewonnen door de partij van president Poetin. En het is een spannende dag voor restaurants vandaag. Michelin maakt namelijk bekend wie er een ster krijgt of wie hem moet inleveren. Die uitreiking vindt vanmiddag plaats in Maastricht en culinair journalist Lisa Appels is erbij.
9: Wat het allermooiste is als je de chefs op het podium ziet komen, die dus onderscheiden worden voor de eerste keer met een ster of misschien wel 2 sterren. Dan zie je echt die emotie in die blikken, want het is voor hun toch wel het hoogst haalbare. Dus dat is prachtig om te zien, de reactie van die chefs op het podium. En ja, het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen.
7: En Nederland heeft op dit moment 1 restaurant met 3 Michelinsterren, dat is de Libreien in Zwolle. In totaal zijn er 119 restaurants in Nederland die 1 of meerdere sterren hebben. En het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt een zonnige dag met hier en daar wat bewolking en het wordt zo'n 21 graden.

0: phonics.nl/radioacademy.
1: Zometeen die, ja, die ene voetbalhit. Shakira, Burna Boy, Die Die. Jazeker. Ja, we gaan weer scoren hoor. Even kijken wat het weer tegen ons zegt. Moeder natuur, wat is er? Nou, zonnig, droog. Temperaturen liggen tussen de 20 en 21 graden, ja. Irma is ook gelijk blij. Irma, wat heb je voor ons met het nieuws? Good morning.
2: Goedemorgen. De verkiezingen in Brazilië hebben nog geen nieuwe president opgeleverd. In de eerste ronde stemden de meeste mensen op Flávio Bolsonaro. Dat is de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Hij haalde 47% van de stemmen. Meer dan zittend president Lula da Silva, maar nog steeds geen meerderheid. En daarom volgt er een nieuwe stemronde, vertelt correspondent Nina Jurna.
3: Er komt dus een tweede ronde, maar de kans dat Flávio Bolsonaro die wint is groot. Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: De nieuwe ronde is op zondag 25 oktober.
1: Ik vind met dat soort types altijd zo grappig als hun zonen ook gaan meedoen. Ik ben mezelf, oh ja, maar die gaan natuurlijk de ideologie van zijn vader gewoon doorzetten. 9 van de 10 krijg je ook bij George W. Bush ook.
2: Ja.
1: Dus dat is ook een, maar ik ben benieuwd.
2: Hij heeft ook al gezegd dat hij zijn vader dan gratie gaat verlenen. Dus oh, ja, een soort...
1: Ja, dat bedoel ik. It's all in the family.
2: Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Digitale Zaken bekendgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van een BSN-nummer. En het rattenprobleem in Amsterdam trekt internationaal de aandacht. Een bewoonster uit Watergraafsmeer kreeg verslaggevers van de Duitse televisie op bezoek. Die maken een documentaire over hoe steden als New York en Amsterdam ratten bestrijden. Een GGD-medewerker was er ook bij en ontdekte uiteindelijk een rat onder de woning. AT5 keek mee.
4: Goedendag. Hallo. Nou, beneden in de kruipruimte is sowieso een rat te zien, meestal één keer per dag.
5: Okay. So this is the rat under your house.
4: Nou, dat is echt top. God, daar ben ik even blij mee.
6: Je debuut op Duitse tv, hoe was dat?
4: Nou, prima. Ik vond ze heel vriendelijk. En ik was heel blij dat ze ook Engels spraken.
2: En wanneer de docu op de Duitse tv wordt uitgezonden, weet ze nog niet.
1: Maar ze blij dat die ratten ook Engels spraken. Maar die, maar die ratten zijn overal, man. Het is geen grap, hè, maar die knagen door alles heen, hoor.
2: Ja, het is echt een heel groot probleem in Amsterdam. Ja,
1: ik
2: zeker.
1: Ik weet niet hoe je ze moet bestrijden. Bestrijden met de fret, daar zijn ze bang voor. Van die fret.
2: Ja, maar dan moet je een fret in huis nemen.
1: Ja, maar daar zijn ze bang voor. En die jagen op die beest. Maar fretjes, die dragen ook ziektes met zich mee. Maar fretjes, die kunnen ze echt... van die fretjes toch? Die soort lange dingen.
2: Ja.
1: Ja, die zijn, daar zijn ze bang voor.
2: Nou, dan zal ik die aanschaffen.
1: Ja, ik ga ze een baan geven. Misschien de Instagram-pagina.
7: Fernando.
1: Fret United. Shakira, Burna

0: shit. Ja man, ja man. KM en Henkie T, very good morning. Vanochtend spraken we Nina van Bos Psycholoog. Ja, want hoe kan het toch dat we series zo vaak opnieuw willen kijken? Nou, ze vertelden het gisteren haar fijn uit.
1: Nou, juist omdat we al weten wat er gebeurt. Hè, je kent de personages, je kent het verhaal en je weet ongeveer welk gevoel de serie je gaat geven. Dus daarom wil je hem opnieuw kijken. Want je hoeft daardoor er minder bovenop te zitten dan bij een nieuwe serie. Uit onderzoek is dus ook gebleken dat mensen op drukke en stressvolle momenten graag iets bekend en licht kijken.
2: Ah, dus het is juist die voorspelbaarheid die we dan dus ergens weer prettig vinden. Dat geeft dan een fijn gevoel.
1: Ja, het kost ons minder energie, kun je wel zeggen.
0: Oké, maar wat gebeurt er dan precies in ons hoofd? Waardoor we ons comfortabel en lekker vinden en voelen bij zo'n serie?
1: Nou, als je dus een compleet nieuwe serie aanzet, moet je brein allerlei nieuwe informatie verwerken. Hè? Wie is wie, wat is hun relatie, waar gaat het verhaal naartoe? En bij een serie die je al kent, heb je al veel van die informatie. Daarom is het makkelijker om het verhaal te volgen. Mm. Dus je brein gaat een beetje anticiperen op wat er al komt.
2: Oh, ik word ook helemaal relaxed als ze dit vertelt. Ja. Maar eigenlijk, Nina, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want je hebt natuurlijk ook allemaal verschillende soorten series die je dan weer opnieuw kan kijken. Zegt de serie waar je steeds naar terugkeert dan eigenlijk ook iets over wat jij op dat moment nodig hebt? Of denk ik dan te ver?
1: Nou, dan kunnen we dus heel erg kijken naar nostalgie. Want het kan dus zijn dat jij bijvoorbeeld de serie met je broer of zus hebt gekeken en dat je daar een bepaald gevoel van hebt gekregen. Nou, en dan wil je hem dus kijken om dat gevoel weer te krijgen.

0: Dr. Dre, geschreven door Jay-Z. Still D-R-E. Blijft een banger, jongen. Ongelooflijk vet om dit te horen. Quinna, El Quinna in the building. Gandalf, what's cracking?
1: Yes, sir. Hey. Ja, jongens, het is vandaag Wereldlerarendag.
2: Zo. Oh.
1: Hebben jullie misschien wel dat je zegt van, oh, één leraar die staat echt bij mij op mijn netvlies. Die moet ik misschien zelfs, sorry, even mijn excuses aanbieden.
2: Weet je wat heel erg is? Ik ben dus echt heel veel docenten vergeten.
1: Mm.
2: Als ik nu moet denken aan mijn middelbare schooltijd, dan voelt het alsof ik 55 ben. En dat ik echt zeg maar way back moet gaan. Ja. Ik weet niet wat ik geblokt heb uit die tijd.
0: Sommigen blijven hangen hoor. Ik had een geschiedenislerares. Ik zie alleen maar benen voor me.
2: Oh my god. Ja.
0: Zo.
2: Ja, ik vind het weer zo jammer. Ik vind het gewoon weer zo jammer dat het weer...
0: Iedereen ging opletten.
2: Oh,
0: ik weet alles van geschiedenis van toen, hè. Het was niet omdat het vak zo interessant was. Maar al die boys zaten daar gewoon...
2: Zo zijn jullie zo simpel.
0: Ja, wij waren heel simpel. We waren ambt op tijd ook.
1: Ik had ook zo'n docent, maatschappijleer.
0: Zo.
2: Ja, ja.
0: Ze trok je in de leer van de maatschappij.
2: Nou, jongens, weet je, straks dus Quinna te horen.
1: Het is maandagochtend, jongens. We moeten de week goed beginnen. Let's get it!
0: Let's go!
2: Oh my god.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
4: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis! Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. Administratiex.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.

0: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
6: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
5: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
7: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Met zometeen muziek van Fresh en Nairobi, maar ook Avec Me van Latifa. Vandaag Wereldlerarendag. Ja, is er misschien een docent waarvan jij zegt, ja, eigenlijk moet die wel mijn excuses aanbieden. Dan is vandaag de dag. We gaan het er zo meteen samen verder over hebben. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma. NOS op 3, voordat je losgaat. Heb jij zo'n docent waarvan je zegt, ah, die verdient wel een kleine sorry van mij?
10: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk mijn economiedocent. Ik had die les altijd op vrijdagmiddag om 4:00.
9: Ja.
10: En dan daarvoor 2 tussenuren. Dus ik heb die les heel vaak geskipt.
9: Ja. Ja.
10: En achteraf denk ik, oh, niks lijkt me zo vervelend als dat je een les voorbereidt en dan komt er bijna niemand.
9: Ik ben het volledig met jou eens. Dus die krijgt nu wel een kleine sorry van jou?
10: Bij deze sorry.
9: Kijk, oké. Nou, beginnen we de show in ieder geval lekker. Zou ik zeggen, tijd voor het laatste nieuws. Goedemorgen.
10: Ja, meer nieuws over scholen, want het kabinet wil vanaf volgend jaar telefoons uit alle scholen verbannen. Op dit moment mogen scholieren hun telefoon al niet meer meenemen in de klas. Maar straks mogen ze hem dus ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. De staatssecretaris van Digitale Media legt uit waarom.
11: Het is een combinatie. Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
10: Het telefoonverbod op Nederlandse scholen moet op 1 januari volgend jaar ingaan. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd. Zijn grootste verdriet gaat uit naar alle passagiers, schrijft hij op Instagram. En hij noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk kwamen 4 Nederlanders om het leven en raakten 40 mensen gewond. In Spanje mogen mensen eerder naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege onvrede in het land over de woningmarkt. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. En een historisch moment vanochtend, want voor het eerst in bijna 11 jaar reed er weer een trein van Groningen naar Duitsland. 11 jaar geleden werd er een brug op die route aangevaren, waarna het stadje Leer onbereikbaar werd voor Arriva-treinen. Die brug is eindelijk vervangen. En vanochtend vertrok dus de eerste trein weer. En deze treinfans waren er vroeg bij.
12: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wou ik gewoon in de eerste trein daarin zitten.
9: Heb je het gemist?
12: Ja, zeker wel.
9: Waar kom je vandaan?
13: Lelystad.
9: Lelystad?
13: Ja, gisteravond zijn we naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
10: Ja, er is wel meteen treinpech, dat hoort er ook bij. De tweede en de derde trein van Groningen Leer zijn uitgevallen door een kapotte treinmotor.
9: Ja, dit kan toch dan ook weer niet, hè? Dan rijdt uiteindelijk die trein, is hij kapot.
10: Classic.
9: Ongekend, ja. Ongekend.
10: En het weer vandaag overal droog en zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt ongeveer 19 graden in het noorden en maximaal 22 in het zuiden.

Exotisch, fresh, Herobie, Lassa. En welke docent ben jij eigenlijk een excuses schuldig? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Het is vandaag Wereldlerarendag. En ik durf met 99,9% zekerheid te zeggen dat we allemaal wel een leraar hebben. Die zijn leven zuur is gemaakt door ons. Ja toch? Of ga je me vertellen dat ik ongelijk heb? Want als er één persoon is die zo stevig in zijn schoenen moet staan, dan is het wel een leraar hoor, vandaag de dag. Want hoe bedoel je, je hebt iedere dag de wilskracht om dagelijks te dealen met

Kalis van het Calland Lyceum. Het spijt me dat ik niet goed aan het opletten was tijdens wiskunde. De enige breuk waar ik mee bezig was, was de breuk met mijn ex. Dus bij deze mijn excuses. Social lobby verder voor alle docenten die vandaag alweer 100 dingen tegelijk moeten doen en iedereen in het gareel moeten houden. En speciaal daarom heeft Jean-Paul de opdracht alvast voor je klaargezet. It's time to get busy. Ja.

0: topperig en chavant en met bagga.
1: In the morning mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The morning mashup. Zometeen vliegt die door je speakers en dan denk je bij jezelf zo, Quincy, dit klinkt heel erg herkenbaar. Ik denk dat ik de juiste antwoorden weet. Nou, dan kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, kan je zomaar paarse Phoenix ook een rijker zijn die best wel lekker zitten deze winter, al zeg ik het zelf. Dus meer dan genoeg reden om goed te luisteren en mee te doen. Spits je oren. Dit is de morning mashup.

Twee heerlijke tunes hoor, niet normaal. Welke twee heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister app. Sowieso leuk als je meedoet, maar ben je de eerste die de juiste antwoord toestuurt? Kan je dus een Funnies Goodie pakket rijker zijn. Terwijl je het laat weten, heerlijke muziek door je speakers met zometeen Roxy Rosa Outside. Eerst Rihanna.

0: laatste bericht.
1: Young Ellen Scans Dior met laatste bericht.
2: In the morning. Morning.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel die jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Misschien ben je nu net pas ingetuned en heb je hem nog niet gehoord. Speciaal dan zou ik zeggen...

0: Up.
1: Meerdere reacties binnengekregen in de NPO Luisterapp. Er zijn wel twee verschillende die heel vaak voor zijn gekomen. Nick zegt namelijk onder andere Do or Die en Hey Meisje. Sabrina zegt Do or Die en Overal. De vraag is nu alleen, wie heeft het juist?

Dat betekent, Sabrina, dat jij de eerste bent die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En die Fanny Sokkerijker is gefeliciteerd. Wat ik al zeg, meerdere reacties binnengekomen die goed zijn. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Sowieso Sosso Lobby dat jij hebt meegedaan. Appreciate it. Maar morgen weer nieuwe ronden, nieuwe kansen. En dan kan jij weer in de prijzen vallen tijdens de Morning Mashup. Ronde klok van 10:15. Je weet hoe het gaat. Elke werkdag in de ochtend. Maar voor nu tijd naar die heerlijke era waar Jonna Fraser en Broeder...

Sandro en Chris Brown, Nostalgico, tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy hier op de maandagochtend door je speakers. Samen gaan we de week heerlijk opstarten. En zometeen ontdek je samen met mij waarom je op de dansvloer ineens een taal spreekt waar je op school een onvoldoende voor had. Want dat brengt muziek wel in je teweeg, toch? Welke ik bedoel, daar hoor je zometeen meer over. Eerst tijd voor Bottega. Dit is Lange. Phonics.

Wereldleraardag. Ik kan jezelf nog herinneren tijdens de Franse les. Weet je, dan stelt die docent even één vraag aan jou, omdat je in het Frans moet beantwoorden. Je kijkt meteen verschrikt naar buiten, alsof de ondertiteling opeens dan voorbij gaat komen. Gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Maar zodra die ene Franse tune opkomt, dan kan je dus nu wel in één keer word for word alles meezingen. Nou, dat geldt ook voor de volgende tune die dus voor je klaarstaan. Je kan spontaan Frans en Arabisch. Een beetje alsof je een meeting kan gaan hosten bij de Verenigde Naties. Je kan alle talen. Distinct en MHD, die staan dus samen voor je klaar. Dit is Tik Tik op Phonics.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Fofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Deze Tata.
4: Fakker dan in voor de Rijs, hoe hangt hij hier dan?
3: Heeft een missie.
5: Maar mag storten ze klaar als zij willen.
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
4: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken...

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Funix! Yeah!
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: dat verhaal van Gucci Mane die naar de gevangenis moest, maar zijn wifey ondertussen wel zijn money meer dan verdubbeld had. Ga je er zo meteen alles over vertellen voordat het zover is. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Irma, NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het UWV discrimineert bij uitkeringsfraude. De uitkeringsinstantie zou meer en ook hogere boetes opleggen aan mensen met een niet-Nederlandse achternaam. Dat hebben het AD en 1 Vandaag uitgezocht. Ook op de werkvloer zelf gaat een hoop mis, zeggen oud-medewerkers. Ze worden leidinggevende en cliënten die niet in Nederland zijn geboren de Arabische Liga genoemd. Een Nederlandse man is afgelopen lente benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om een alternatieve regering die bestaat uit paramilitairen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide, dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen, die bepalen.
1: De Nederlander zegt dat hij niets te maken heeft met die paramilitairen en dat hij zijn politieke werk op vrijwillige basis doet vanuit Nederland. Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden. Nu mag je al niet meer met je telefoon in de klas zitten, maar als het aan het kabinet ligt mag je straks ook niet meer mee in de pauze, in de kantine of op het schoolplein. Het verbod moet op 1 januari ingaan. En hebben jullie wel eens gehoord over Tinder voor paarden? Dat is een initiatief om paarden niet alleen in de wei te laten staan. Want net als mensen kunnen ze daar maar heel slecht tegen, vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
3: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleercel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
1: Ja, als iemand een paard alleen heeft staan in de wei, plaatsen ze een oproep om zo een maatje te vinden. En de stichting helpt daarbij als een soort matchmaker. Zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor hengst Jack.
4: Het was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal waren er 4 dames en die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man. Ja, en hij is gewoon een hele goede leider. Dus hij zorgt ook voor de rust in de stal.
1: In Nederland staan er schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Een rechter oordeelde eerder al dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, maar dat is moeilijk hand te haven. En het weer vandaag overal droog en zonnig met af en toe wat wolken. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden en maximaal 22 in het zuiden.
0: Quincy. De dikste van de week is onderweg, maar eerst even de remix van Assassina. Your city, your city.
5: Assassino! Yeah.

0: De Week Baddies in Belgica, Isaiah. En zou jij je partner 2 miljoen euro toevertrouwen als je naar de gevangenis moet?
1: Phoenix Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Om aardig veel geld. Gucci Mane die dacht in 2014 blijkbaar, weet je, doe mij maar de Champions League versie van vertrouwen. Maar voordat hij de gevangenis inging, gaf hij toen zijn toenmalige vriendin zo'n 2 miljoen dollar om voor zichzelf te zorgen terwijl hij vast zat. En dit is eigenlijk waar het verhaal best wel bizar wordt, want dat hoor je vandaag de dag echt niet meer zo vaak. Zij dacht niet bij zichzelf, weet je, Gucci Mane is weg, ik ga lekker naar Dubai, ik koop lekker een G-klasse voor mezelf, ik koop lekker Birkin bag voor mezelf. Nee, verre van dat. Ze investeerde al het geld, bouwde bedrijven verder uit. En tegen de tijd dat Gucci dus in 2016 vrijkwam, was dat bedrag volgens het bekende verhaal, wat we dus weten, van 2 naar zo'n 6 miljoen dollar gestegen. Dus je gaat 2 jaar de gevangenis in, dat is natuurlijk wel super kut, maar je komt wel met een rendement terug van ongeveer 400%. Weet je, dat is geen vriendin meer te noemen, toch? Dat is gewoon de Giro met wimpers. Wauw, crazy. Ik zou bijna spontaan zeggen, ik ga ook naar Gilla, maar laten we dat dan maar niet doen. Dus Gucci Mane, die had het goed geregeld. En dat ook trouwens samen met die tune met Trace Rembert. Want dit is de Black Beatles.

0: Drake samen met Rihanna, Take Care. En een vrouw in het ziekenhuis is er pijnlijk achtergekomen dat niet alles daar goed kan gaan.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir! Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die kan je ook nog eens een exclusief bakkie bizar mok opleveren. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. Want dan kan je even verdienen. Of tenminste genieten van die welverdiende break die je nu kan nemen. Ja, eerste gedeelte van de ochtend zit erop. Even een bakkie koffie erbij. Ik doe er altijd een roze koek bij, heerlijk. En voor het verhaal van vandaag reizen jij en ik wederom weer naar Amerika. Ohio om precies te zijn. Waar de 74-jarige vrouw vorig jaar naar het ziekenhuis ging voor een behandeling. Nou, ga je er natuurlijk vanuit. Je gaat naar het ziekenhuis. Iedereen in het ziekenhuis die weet precies wat hij daar doet. Alleen de vrouw kwam er op een hele pijnlijke manier achter dat dat niet altijd zo is. Want toen ze na haar behandeling wakker werd en zag wat de artsen hadden gedaan, besloot ze uiteindelijk het ziekenhuis aan te klagen. De vraag is, wat is er toch gebeurd? Waarom klaagde deze vrouw het ziekenhuis aan? Antwoord A, de artsen hadden per ongeluk een borstverkleining gegeven in plaats van een borstvergroting. Antwoord B, ze hadden het verkeerde been geamputeerd. Of antwoord C, ze hadden haar per ongeluk geopereerd terwijl ze voor een andere behandeling kwam. Wauw. Welk antwoord het ook is, helemaal fucked up. Want als het antwoord A is, je wilt een borstverkleining. Of tenminste, je wilt een borstvergroting, je krijgt een borstverkleining. Dat is fucked up. Antwoord B, je moet je linkerbeen amputeren, maar het rechter wordt eraf gehaald. Of antwoord C, ja, je bent voor een hele andere behandeling geopereerd. Ja, het is allemaal echt niet best. Welk antwoord denk jij dat juist is? Drop het in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Tussendoor gewoon nog steeds heerlijke muziek door je speakers. Dan meteen Move van Adam Port. Eerst tijd voor Kevin, Joey AK met Pistache.
3: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut

vraag aan jou, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag gaat het verhaal over een vrouw die naar het ziekenhuis toe ging en die moest een operatie ondergaan. Alleen hebben de artsen iets helemaal anders bij haar gedaan, wat totaal niet de bedoeling was, waardoor zij het ziekenhuis ging aanklagen. De vraag aan jou is, waarom klaagde deze vrouw het ziekenhuis aan? Antwoord A, de artsen had haar per ongeluk een borstverkleining gegeven in plaats van een borstvergroting. Antwoord B, ze hadden het verkeerde been geamputeerd. Of antwoord C, ze hadden haar per ongeluk geopereerd terwijl ze voor een andere behandeling kwam. Nou, wat dat betreft, het gaat helemaal los in de NPO Luister-app. Overwegend wel antwoord A die binnenkomt. Dat is namelijk Louisa en Jonathan. Die denken dus dat dit met die borstverkleiningen te maken had. Antwoord B wordt ook gegeven, onder andere door Monique. Die denkt dus dat het verkeerde been geamputeerd is. Antwoord C, ze hadden per ongeluk een operatie gegeven voor een andere behandeling. En dat denkt onder andere Daytona. De vraag is alleen, wat is het juiste antwoord? Ja, either way. Allemaal fucked up, toch? Allemaal zijn ze fucked up. Maar er is er eentje misschien nog wel het meest fucked up. En dat is in dit geval ook antwoord B. Ze hadden het verkeerde been geamputeerd. Ja, het is echt super zielig eigenlijk. De vrouw kwam naar het ziekenhuis om haar rechteronderbeen te laten amputeren vanwege kanker. Alleen toen ze wakker werd, hadden de artsen dus haar linkerbeen geamputeerd. En dan denk je bij jezelf, dat is nog niet heftig genoeg. Haar rechterbeen moest 4 maanden later alsnog volledig worden geamputeerd. Dus ja, wat moeten we hiervan zeggen? Dit is echt werkelijk waar heel bizar. Ze heeft natuurlijk het ziekenhuis aangeklaagd. Wat er nu uiteindelijk uit gaat komen, dat durf ik niet.

0: Je hebt een salon en je bent artiest. Hebben jullie wel tijd voor een relatie?
1: Ja, hij kan me ophalen.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Check de nieuwe aflevering van It's Complicated met Jay
3: en Mahi.
0: Die guy heeft ook shit te doen. Minimaal 5 dagen in de week. Hoe gaan jullie dat in vredesnaam
3: Kijk,
0: doen?
3: Kijk, ik zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het.
4: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis. Met Administratie X krijg je een compleet boekhoudpakket voor €0. Geen proefperiode, geen creditcard, gewoon gratis. AdministratieX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Droom je van een stralende glimlach?
10: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
9: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
11: It's complicated met Jay
12: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: niet helemaal lekker, hoor je? Want ik zit naar Irma de nieuwslezer te kijken, die hoort niks.
1: Ja, ik hoor niks.
0: Je hoort helemaal niks.
1: Nee, hoor jij mij wel?
0: Nee, ja, oh. Ik heb verschillende knopjes en dan kan ik dus wat horen, maar voor de rest niks.
1: Nee.
0: Ik heb eigenlijk... Wat kan jij dan het nieuws lezen?
1: Nou, ik kan het nieuws wel lezen. En dan hoor ik mezelf niet, maar dat komt wel goed.
0: Oké, nou laten we het dan maar op deze manier
1: oplossen. Als jij mijn quote kan instarten, kan
0: ik
1: je nieuws?
0: Ja, dat ga ik helemaal... Ja, komt helemaal goed.
1: Goedemiddag, het kabinet wil strengere regels voor mobieltjes op school. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden. Maar als het aan de regering ligt, moeten de mobieltjes ook van het schoolplein en in de aula verdwijnen. Ze zijn een te grote afleiding, zegt de staatssecretaris van Digitale Economie.
2: Het is een combinatie. Een kind dat op zijn telefoon zit, is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
1: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Dat zou per 1 januari ingaan. De vrouw die 7 mannen beschuldigt van een groepsverkrachting op de Amerikaanse Cornell Universiteit wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. Er wordt gedreigd haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze de rechtszaak niet intrekt. De advocaat zegt dat hij zelf ook wordt bedreigd. Hij noemt de mensen die dat doen walgelijk. Polymarket stapt naar de rechter om het Nederlandse verbod op de goksite aan te vechten. Op Polymarket kun je wedden op van alles, op verkiezingsuitslagen, op of Trump een bepaald woord gaat gebruiken in een speech of welke film op Netflix de meeste streams krijgt. Die site heeft geen gokvergunning in Nederland en moest daarom eerder dit jaar hier stoppen. Maar Polymarket zegt dat ze geen vergunning nodig hebben omdat ze een voorspelsite zijn en geen goksite. Twee broers uit Vleuten zijn een gratis taxiservice begonnen voor 60-plussers. Pim en Tom kwamen op het idee door hun oma in IJsselstein. Daar bestond zo'n service al en hun oma fleurde er helemaal van op. Dus besloten haar kleinzoons om dit ook in Vleuten op te zetten. Ze noemen het de U-mobiel en gisteren hebben ze de eerste passagiers opgehaald.
3: Hey, goedemiddag, waar zijn we dan? Van de U-mobiel.
4: De huisarts, het mag naar de supermarkt, naar het tuincentrum. Dat mag allemaal. Het zijn allemaal vrijwillige chauffeurs en ook uiteindelijk vrijwillige telefonisten en planners die de telefoon opnemen en een ritje kunnen plannen.
5: Dat vinden we wel heel leuk.
3: Tot zo, hoi.
1: De ritjes zijn gratis door donaties van ondernemers en een potje van de gemeente. En het weer vandaag overal droog en zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt ongeveer 19 graden in het noorden en maximaal 22 graden in het zuiden.
0: Quincy. Onderkomen is onderweg, maar eerst hier ver vandaan van Cor FN.

0: Quincy, het is je boy Jay hier zo. Vorige week hadden we tijdens de Rewind-capsule het thema Best Heartbreak Song Ever. Wat vind je ervan als we juist nu de andere kant op gaan? Na een break-up heb je ook weer een glow-up nodig. Wat is de beste party anthem aller tijden?
1: Oké, dan Celeste, de beste party anthem aller tijden. Welke tune is dat voor jou? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Ik ben heel erg benieuwd welke suggesties er binnen gaan komen, want damn, deze is lastig. Deze is echt lastig. De beste party anthem tunes aller tijden. 7 stuks gaan er dus in die Rewind tijdcapsule. Drop jouw suggestie erin. Gaan we er zo meteen samen naar kijken.
2: The only bad bitch you know is your auntie. And that's because she done been to jail 3 times.

Kort voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Alleen voordat jij en ik daar zijn. Hier is nog onder andere de nummer 1 uit jouw Phonics X-Shark. Maar ook deze banger van Missy Elliott. Get Your Freak On. Die hoor je nu hier op Phonics.

0: Sirosa, meer van jou tijdens Rewind op Phonics.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dus het is kwart voor 1. Elke werkdag kwart voor 1 is het tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om lekker in de energie te komen. Het is maandag. Als ik voor mezelf spreek, weer even een zwaar weekend gehad. Mijn vrouwtje was jarig, veel wijn gedronken. Kortom, ik heb nog een klein katertje. Maar ja, dan moeten we dus wel even een lekkere energiek tunes hebben, toch? Dus ik ga die bij jou neerleggen. Welke tunes zijn zo energiek, zo lekker, dat je voor je gevoel eigenlijk weer al bij het weekend bent? Nou, die hebben we op dit moment nodig. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Die staat altijd voor je open, maar in dit specifieke geval wil ik van je weten welke tune voor heel veel energie zorgt. Ja? Snel naar die NPO-luisterapp, hoor je onder andere nog eerst Tyla met Water.

Toxic. En dan kijk je naar de klok, zie je dat het 12:15 is, denk je bij jezelf zo, nog een kwartier te gaan voordat er een middelmatig programma gaat beginnen. Dus laten we maar van start gaan met 12:15. Heerlijke tunes zijn er binnengekomen, dus ga er lekker voor zitten. Nanda, die is gekomen met de allereerste. Die zegt, Quinn, wat zegt eigenlijk een Sigourney K met Pokerface samen met Catnuff? Ik moet zeggen, heerlijke tune. Eerste voor 12:15.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
6: Deze Tata.
7: Pak er dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
6: Heeft een missie.
8: Maar mag gestoord ze klaar als zijn, jongen.
7: Doe even lekker rustig, G.
9: Je komt toch vanavond?
7: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
8: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
6: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
7: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
10: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
11: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Droom je van een stralende glimlach?
15: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
14: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/nieuws.
18: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Algemene Onderwijsbond is blij dat je dit misschien niet meer hoort op school. Het kabinet wil namelijk vanaf 1 januari geen telefoons meer op basisscholen en middelbare scholen. Niet alleen in de klas, maar door de hele school en het schoolplein. Dat wordt niet alleen een zegen voor de leraren, maar ook voor de kinderen zelf, zegt de Algemene Onderwijsbond.
1: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om thuis of om een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
0: Met het verbod wil staatssecretaris Aarts kinderen beter beschermen tegen een telefoonverslaving en bijvoorbeeld online pesten. Het Nobelprijsseizoen is weer begonnen. Net werd de eerste prijs uitgereikt, die voor geneeskunde. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen hem voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Daarmee kun je met behulp van licht zenuwcellen in de hersenen aansturen. Vandaag worden ook de Michelinsterren uitgedeeld. Dat wordt met veel spanning gevolgd in het restaurant van Kasteel Heemstede in Houten. Ze wonnen al meerdere jaren een ster en dat gevoel is best lekker.
2: Nou, je moet dat een beetje zien als een goed cijfer op je rapport, hè? Als je goed je best doet op school, dan krijg je een goed rapport.
0: De uitreiking is nu bezig in Maastricht. En in Antwerpen is een winkel gesloten omdat er illegale vapes en potjes snus werden verkocht. Ze waren verstopt in dozen chips en kratten bier. Agenten die kwamen de illegale verkoop op het spoor toen ze wel heel veel jonge klanten naar buiten zagen komen en ze niet meteen zagen of die iets hadden gekocht of niet. En vaak hadden ze dus een vape of pakje snus gehaald. Krijg je nog het weer, nog een paar nazomerdagen met volop zon, soms wat wolken, amper wind en maximaal 21 graden.
3: Chris, Phoenix, Kickstart, update.
4: What's poppin', Chris en vrijdag door je speakers. Tijd om even te checken hoe de

En na 42 weken nog steeds zo hoog. Ja, dat is toch even het cijfer benoemen waard. Deze track heeft inmiddels meer seizoenen dan sommige Netflix-series. Op nummer 2 staat Panna van Jonna Fraser en Jayon.

Dus dat betekent dat we gewoon een jaar verder zijn. Ja, is toch fantastisch. Hopelijk ben je nog steeds niet zat. Vind ik knap van je als je dat niet bent trouwens. Dus ja, heerlijk dat je er bent. De middagshow tussen 1 en 4 uur met Chris door je speakers. En natuurlijk de dikste tunes die je van me gewend bent. Zometeen Henky T, KM met R&B shit. Eerst zij, Soleil en Victory met Millie. En even wat anders, hè. Ken je dat trouwens? Je gaat op vakantie om even helemaal niks te doen. En je komt terug met een nieuw idee wat je gelijk wil aanpakken. Nou, dat heb ik ook gedaan met de inspiratie van een Eurodance track. Wat dat is, vertel ik je zo meteen. Na deze Issa en Baddies in Belgica. Want

Man, Bailando van Paradiso. Echt zo'n tune waarvan je denkt, waarom ken ik dit eigenlijk nog woord voor woord? Ja, toen Rijk dat terugkwam in town hier, dook hij dus meteen met Young Felix de studio in. En namens gewoon die hele vakantievibe gewoon mee hier naar Nederland toe. En zo ontstond dus zijn nieuwe track Grof Geschut. Ja, dat is nog eens lekker terugkomen van vakantie, toch? Ik kom meestal terug met 600 foto's die ik nooit meer ga bekijken. En een bankrekening waarvan ik spontaan weer vakantie nodig heb. New music. New music. New op Fun.

Ze wou naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

0: and Honey, Omalay, Beam, As We Get High hier op Phoenix. Het is eigenlijk al ongelooflijk, hè, hoe vaak jij en ik liegen op een dag.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: En eigenlijk ook best grappig hoeveel jij op een normale dag zegt, zonder dat je het echt meent. We zitten midden in de linecheck van vandaag. We duiken in de lyrics van onze favoriete artiesten. En dat doen we vandaag met Lil Kleine en Jade Lauren. Lie, lie, lie, all you do is lie. En dan heb ik het niet over vreemdgaan of grote geheimen en zo over. Ik heb het over die dagelijkse leugentjes. Dat je collega je vraagt van, hey, alles goed? Jij zegt dan, ja hoor, gaat gewoon goed. Terwijl je eigenlijk gewoon alleen maar naar huis wil. Ik heb het ook altijd met mijn eigen con-collega Quincy. Hij zei me net nog, yo Chris en Fruitig, we moeten snel weer even afspreken en chillen. En dan denk ik, Quincy, kom op man.
3: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: Deze is ook erg en ik betrap me er zelf op dat ik hem ook heel vaak gooi als ik weer schandalig laat reageren op een appje. Dat je dan zegt, ja, ik zag je berichtje nu pas. Terwijl je al lang wist van, ik heb je berichtje al lang gezien, maar ik heb nog niet kunnen reageren of ik had geen zin of whatever, je stelt het uit. Het zijn van die kleine dagelijkse leugentjes die jij en ik sowieso gebruiken. Dus ik ben benieuwd welke dat voor jou is. Dus welke zin of woord hoor jij mensen standaard zeggen van jij denkt, jij meent er eigenlijk helemaal niks van, toch? Wat zijn nou die dingen die mensen standaard zeggen die ze niet menen? Dingen zoals, ja, we moeten snel weer afspreken. Of, ja, doe lekker de groetjes aan, blablabla. Bla, bla, terwijl je weet, diegene gaat never nooit de groetjes doen. Dat soort dingen, daar ben ik naar op zoek. Jij hebt ze ook sowieso. Dus laat het weten in de NPO Luister-app. Wat zijn nou die dingen die mensen standaard zeggen die ze eigenlijk niet menen?

0: Snake van Victony hier op Phonics. En wat zijn nou die dingen die mensen standaard zeggen die ze eigenlijk niet menen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Van die alledaagse kleine leugentjes van ja, we moeten snel weer afspreken tot ja, doe de groeten aan of alles goed. Ja, gaat helemaal goed hoor. Terwijl je eigenlijk denkt, hé, hey, je bent aan het cappen.
3: Why the fuck you lying? Why you always lying?
0: En over leugens gesproken, daar gaat de track over van Jade Lauren en Lil Kleine Lies. Ja, maar welke leugens gebruik jij wel eens? Of heb je wel eens gehoord om je heen? Amelie die zegt in de NPO luisteraar, als mensen zeggen, maakt niet uit waar we eten hoor. Mijn vriend zegt dit en schiet vervolgens letterlijk ieder voorstel af. Dus sushi wil hij niet, Italiaans niet, Surinaams heeft hij geen zin in, gisteren al rijst gegeten. Ja, dan maak je ze dus wel uit. Noem zelf gewoon een restaurant, schrijft ze erbij. Ramon die zegt dan, jij ook een fijne dag hè. Dat is zo standaard hè, als je dan mensen ziet en je wilt elkaar groeten en op een gegeven moment ga je weg. Ja, nog een fijne dag. Hè? Terwijl, heb je er ooit bij stilgestaan of diegene ook daadwerkelijk een fijne dag heeft gehad of zo? Het is zo maatschappelijk geaccepteerd om dat te zeggen. Selina zegt in de NPO luisterrap, ja, ik ben onderweg. Ik haat het als mensen dat zeggen, want je cap 100%. Mijn beste vriendin stuurt dit standaard en inmiddels vraag ik om bewijs. Stuur maar een foto vanuit de auto of trein, anders geloof ik helemaal niks. Dani die schrijft nog in de NPO luisterrap, geniet ervan als mensen dat zeggen. Als iemand zegt dat hij een weekendje weggaat, zegt dat altijd, maar wat moet je anders zeggen? Oké, tot maandag. Natuurlijk hoop ik niet dat je weekend verschrikkelijk wordt, maar ik zit ook niet zaterdagmiddag thuis te hopen dat Kevin maximaal geniet van Antwerpen. Ja, het zijn eigenlijk allemaal van die ja, kleine leugentjes die we vertellen. Sarah sluit ook nog even een NPO luisterrap. Die zegt dan, als ik zeg met alle respect, komt er iets respectloos achter. Ja, dat kan je sowieso verwachten. Als iemand tegen je zegt, ja, met alle respect, dan weet je, het is tijd om te haten.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Deze Tata...
8: Fuck dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
7: ...heeft een missie.
9: Maar mag storten ze klaar als zijn, man.
8: Ah, doe even lekker rustig, G.
10: Je komt toch vanavond?
8: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
9: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
7: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
8: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
0: Your city, your sound.
12: Funnix!
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: In the mood for vibes?
0: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
0: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
14: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
19: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
18: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.

En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze parel is weer op Nederlandse bodem.
1: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt.
0: Ja, wie het is hoor je zo. Eerst nieuws over het UWV. Want bij die uitkeringsinstantie krijgen mensen met een niet-Nederlandse achternaam meer en hogere boetes dan anderen in vergelijkbare situaties. Dat concluderen een vandaag in het AD na eigen onderzoek. Ze hadden inzage in vertrouwelijke documenten en spraken UWV-medewerkers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is woedend, zegt hij tegen een vandaag.
2: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Hoe kun je het nou in je hoofd halen om bij zo'n belangrijke organisatie registratierichtlijnen aan je personeel te geven op basis waarvan mensen uitgesloten worden of anders behandeld worden als het gaat om die dienstverlening.
0: Ook medewerkers van het UWV zelf worden gediscrimineerd. De hoogste baas van de uitkeringsinstantie zegt geschrokken te zijn van het nieuws. Hij biedt zijn excuses aan. Door de woningcrisis in het land mogen Spanjaarden vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez die heeft de verkiezingen naar voren gehaald door de onvrede over de woningmarkt. Vorige week werden zijn plannen om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez heeft een minderheidsregering, dus moet hij, net zoals premier Jette, op zoek naar steun bij andere partijen. Waakhond Autoriteit Consumenten en Markt wil dat er een einde komt aan de verplichting voor scholen om naast digitale boeken ook nog echte boeken te kopen. Die blijven vaak ongebruikt op de plank liggen. Uitgevers die gaan akkoord met het advies, maar dat duurt wel even voordat ze het kunnen regelen, omdat er nu net wordt gewerkt aan nieuwe leermethodes.
3: Al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden, maar dat duurt echt wel een jaar of twee voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
0: En het meisje met de parel is weer terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. En vanochtend keerde het meisje met de parel terug op Haagse bodem, hoorde deze verslaggever van Omroep West.
1: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
4: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na een 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
0: En dat museum werd verbouwd, vandaar dat ook andere werken werden uitgeleend. Het weer nog. Ja, we hebben nog een paar nazomerdagen met volop zon, soms wat wolken, amper wind en maximaal 21 graden. Chris.

0: extra sausje. Normaal gesproken, als je de snelste bent in de NPO Luister hebt, dan ga je verdoor met exclusieve Fanny sokken. Is vandaag nog steeds. Maar we doen er een schepje bovenop. De drie snelste mensen in de NPO Luister hebt met het juiste antwoord gaan er vandoor met die sokken. Zit je bij de eerste drie, dan zijn die sokken voor jou. Dus luister goed, wie zit er in de Beeplender?
1: My million.
0: Beeplender. Deze moet je hebben. Ik heb vertrouwen in je, deze moet je hebben. Dus laat van je

0: Phonics. En over blijf rustig gesproken, dat gebeurt er niet in de NPO luisteren. We spelen de B-Blender 5 tracks van één artiest. Welk artiest is het? Sharifa en Tarik, die denken dat het The Weeknd is.
1: Everybody's so creative.
0: Nee, niet goed. Patrick, Lucienne gaan voor Bryson Tiller.
2: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Priska, JMS, Leonso, Maxime. Nog heel veel namen gaan voor Party Next Door.
3: We listen and we don't judge.
0: We do judge.

0: bij de drie snelste mensen zit. Of je daarbij zit, dat hoor je zo meteen. Maar ik wil gewoon dat alle antwoorden in de NPO Luisterapp correct zijn. Alles moet kloppen. Dus daarom krijg je dit van mij.
1: Extra hint.
0: Een extra hint, want voor de hitlijsten kwamen, had deze artiest al jarenlang een vaste spot op de Canadese televisie. Dus voordat deze artiest de hitlijsten bestormde, had hij al een vaste spot op de Canadese televisie. Wie is dit?

0: Ema. De soundtrack van jouw werkdag met Ono hier op Phonix. Shake it up, mix it down. It's the beat, blend the sound. Vijf hits, één artiest. Maar wie is ze dan toch, hè?
1: Hoor jij die er schuilt in de beatblender?
0: Het antwoord op die vraag, dat hoor je zometeen. Vijf tracks van één artiest. En vandaag de birthday edition, want het programma Chris bestaat dus nu 1 jaar, precies om te zijn. Dus we gaan het even vieren door in plaats van 1 keer Phonix sokken weg te geven. Doen we dat bij de 3 snelste mensen met het juiste antwoord in de NPO Luisterapp. Als je het antwoord had ingestuurd van The Weeknd, Bryson Tiller, Party Next Door, Lil Wayne, dan zit je helaas totaal niet goed, kan ik je vertellen. Wie is dit dan toch? My million. Beat Blender. Voordat deze artiest de hitlijst bestormde, had deze artiest al jarenlang een vaste spot op de Canadese televisie. Dat is de extra hint die je van me meekreeg. En dan kom je eigenlijk maar uit op 1 naam, toch?
2: Yo, Chris, dit is Drake.
0: Drake in de Beat Blender, inderdaad, met One Dance, Headlines, Hold On, We're Going Home, Passion Fruit en God's Plan. Ja, het zijn natuurlijk 3 winnaars vandaag. En dan gaan we kijken wie waren de 3 snelste.
3: Nummer 3.
0: Dat is Rachel, gefeliciteerd.
3: Nummer 2.
0: Sebastiaan en de allersnelste van de dag. Die kunnen we noemen met de naam Arno, gefeliciteerd. Lekker bezig, man, Arno. Hey, Drake in de Beat Blender, hoe wist je het?
4: Het is spam, maar ik had echt niet gedacht dat het snel was.
0: Bro, je was abnormaal snel.
4: Nee, niet normaal. Man, ik had kutten met de verzenden.
0: Nou, dan heb je het oprecht nog goed gedaan. Want ik ga as we speak, ga gewoon even kijken wat het verschil is tussen jou en de nummer 2. En dan zit je eigenlijk op 2 seconden, bro.
4: Oh.
0: Bizar. Oh. Bizar, echt goed gedaan. Hey, die sokken komen dus ook jouw kant op. En welke track van Drake wil je horen?
4: God's Plan, toch?

0: Jonna Fraser samen met J.O. en Empana. Hier op Phonics, zometeen ook 14-11, topperige Sancho met Ben binnen. En mocht je de komende tijd even skeer zijn, zometeen hoor je bij welk restaurant je voor minder dan 3 euro... minder dan 3 euro een hoofdgerecht kan scoren. En je wordt nog eens lekker bediend. Ja, welk restaurant het is, dat hoor je dus zometeen. Het is van Lange en Bottega hier op Phonics.
1: Yo, Jay, what's good? Hey, Pricks, wat zeg je, man?

0: zeg altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. Zijn nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
1: Heb je ook een complicated

0: Tyga, Jhené Aiko en Pop Smoke met Sunshine. We hebben Netflix, Spotify, sportschool. Waarschijnlijk heb je al 17 abonnementen waarvan je er 9 bent vergeten. Nou, ik zou zeggen, maak ruimte voor nummer 18, want je kan nu dus een abonnement nemen op pasta. Want restaurant Spaghetteria heeft namelijk iets nieuws. Je kan dus een pasta pas fixen. €75 voor 4 weken. En dan mag je iedere dag pasta komen eten. Echt iedere dag. Kijk, als je dus alle 28 dagen gaat, is dat nog geen €3 per bord. Dus ergens is het ook wel een goede deal. Maar ik hoor mijn moeder op de achtergrond zeggen van €75! Voor macaroni! Chris, we hebben pasta thuis! En mijn moeder zegt trouwens ook nooit spaghetti of zo. Hè. Het is met z'n altijd, alles is macaroni. Dus heb je pennen? Nee, macaroni. Ravioli, gevulde macaroni. Wat ook wel heel bijzonder is dat we nu blijkbaar in zo'n abonnementsfase van het leven zijn beland. Want wat is de volgende stap? Dat je straks bij de snackbar staat en iemand vraagt, wil je mayo erbij? En diegene zegt, ja, maar dan moet je even upgraden naar patat premium of zo. Ik vind het wel heel bijzonder. Of je wilt misschien wc-papier gaan kopen en dan moet je wc-papier plus abonnement gaan nemen. Haarvermout Unlimited. En bij de gratis versie krijg je om de 3 happen reclame of zo. Het is crazy eigenlijk. Gewoon een abonnement nemen op pasta. Ja, kan aan mij liggen. Hè? Misschien dat je zegt, Chris, kappen nou. Hè? €75 voor 4 weken lang pizza en pasta. Dat stelt gewoon niks voor.
1: Je gaat nu luisteren naar mijn tune. Stelt niks voor. Samen met Jazio hier op Funix. Oh,

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Bong Simang, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanning in Spanje. Zo, maar eerst dit. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er nu al iets te zien is als scheuren. Deskundigen zeggen tegen Follow the Money dat het komt door het soort staal waarmee de bruggen zijn gebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om de Algera-brug bij Krimpen aan den IJssel. Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor alle bruggen, zegt dat alle onderzochte bruggen veilig genoeg zijn om overheen te rijden.
1: 100% veiligheid bestaat niet, ook niet bij bruggen en ook niet bij deze bruggen. Maar op het moment dat bruggen onvoldoende veilig zijn of wij aanwijzingen hebben dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan zullen wij maatregelen treffen. En dat hebben wij bij de A28, bij de Hardenbergenbrug, helaas moeten doen bij de Zurichbrug, Merwedebrug, Houtritbrug binnenkort.
0: Ja, dat is een heel lijstje. Het ministerie kent de problemen en heeft dus maatregelen genomen, maar volgens Follow the Money zijn die maatregelen niet of nauwelijks uitgevoerd. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de dood van een hond. De afgelopen tijd gingen er 500 dood nadat ze werden uitgelaten in Park de Plantage. Dat is deels afgegraven voor onderzoek. En nu is een zesde hond overleden, dit keer in het Beatrixpark. De doodsoorzaak van alle honden wordt nog onderzocht. In Flevoland en het Gooi duurde het even voordat je dit vandaag hoorde. Zo waren de sirenes van de maandelijkse test in Flevoland pas om 12:07 te horen in plaats van stipt om 12:00. Kwam door een menselijke fout. De test die wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer die moet het systeem op het juiste moment alsnog activeren. Nou, dat deed hij vandaag iets te laat omdat het erg druk was op de meldkamer van de brandweer. In Tarragona, onder Barcelona, hebben verschillende teams weer gestreden om de titel van beste menselijke toren. Ze moesten de hoogste, mooiste en vooral meest stabiele toren maken van mensen. Het is een eeuwenoude traditie die nog steeds veel bekijks trekt. Vol spanning volgt het publiek hoe er elke keer weer iemand omhoog klimt. Die spanning heeft natuurlijk ook te maken met het gevaar. Want als je naar beneden dondert, is het een heel eind. De hoogste toren was 9 man hoog. Ze hebben dan ook helmen op. En de eeuwenoude menselijke torentraditie is UNESCO-werelderfgoed. Krijg je nog het weer? Zon en wolken vandaag, amper wind en 18 graden aan de kust tot 22 in het binnenland.
2: Michel, dankjewel.

0: band hier op Phonics. En weet je nog hoe blij je was toen je crush eindelijk je story bekeek? Dat gevoel, dat moet je dan pakken en dan keer een miljoen.
1: Phonics! Chris!
0: Want Isa, de artiest, die keek tussen de views van Paris in Belgica en zag daar ineens Lamine Yamal tussen staan. En die bleef niet alleen kijken, hij repostte die track ook nog eens. Kijk, dan heb je gewoon geen algoritme meer nodig. Dan heb je gewoon een assist van Yamal himself. Ja, vanaf daar ging die bal voor Isa wel heel lekker rollen. Want bij de Phonics X-Chart vertelde hij wat er een beetje door hem heen ging toen hij zag dat Lamine het gedeeld had.
2: Ik was wakker geworden. Ik krijg allemaal berichten door. Ziet van, joh, Lamine Yamal heeft dingen gerepost van jou. Ik zeg, hè? Serieus? Kijk dat. Ik dacht, hé, dit is echt te gek voor woorden. Wat gebeurt er nu allemaal? Vorige week was ik nog echt niemand. Ja, natuurlijk bedoel ik. En nu? Lamine Yamal zit, ja, ik zit in zijn repost.
0: Ja, is toch prachtig. Gewoon één repost, miljoenen ogen erbij. Yamal die gaf gewoon assist en Isai die maakte hem af.
3: In Belgica.

Chavante met Baga hier op Phonics. En jij mag vandaag bepalen met welke track we onze eerste verjaardag vieren.

edition. Komt omdat jij en ik zijn gewoon jarig. Hè? Het programma Chris bestaat vandaag precies 1 jaar. Gaan we vieren met een heerlijke powerpokoe. Maar wel heel lekker in de verjaardagssfeer. Maar welkom.

0: Heel veel namen die kwamen met deze track die ook Diallo aanvroeg.
1: Goedemiddag Chris, gefeliciteerd. Ik denk een toepasselijk track is, dat is 50 Cent in die club. Werk ze!
2: De power

0: dama, oh yeah, can tell her, oh yeah, can.
1: I'm not even gonna lie.

0: Een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
9: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
10: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
11: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Hallo Frikandelbrood.

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo hoor je meer over de grote liefde van deze man.
1: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft in je hart zitten.
0: Wat het is, dat hoor je zo. Eerst nieuws uit Noorwegen. Want daar wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het gaat om een tijdelijk verbod om in de tussentijd te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor de zogenoemde gluurbrillen van Meta. Mensen die kunnen met zo'n camerabril anderen makkelijk filmen zonder dat diegene dat doorheeft. Het regende vanmiddag Michelinsterren in Maastricht. Daar werden voor de 100ste keer de culinaire sterren uitgereikt. Een restaurant in Delft en Schin op Gul in Zuid-Limburg vielen op. Zij gingen in één klap van 0 naar 2 sterren. En extreem duur, maar goed eten kun je nog altijd in de Libreien in Zwolle. Dat restaurant houdt als enige 3 sterren. Therese Boer is blij en stond nog even stil bij het overlijden van haar man.
2: We gaan erop voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn legacy. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
0: Ze hoopt dus op meer 3 sterren restaurants. 7 eetgelegenheden die ontvingen voor het eerst een Michelinster. Weer waarschuwt een land voor Rusland. Dit keer is dat Duitsland. Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst zegt dat Rusland een schaduwoorlog tegen zijn land voert. Eerder waarschuwden Polen en de Baltische Staten daar al voor. En liefhebbers van Opel konden gisteren terecht in Meerlo in Noord-Limburg. Daar was een Opel-evenement met meer dan 210 Opels en hun trotse eigenaren. Nou, Opel, of het nou een oude Kadett of een nieuw model is, rijd je niet zomaar, zeggen de Opel-fans.
1: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft toch iets. Ja, dat blijft iets. Dat blijft in je hart zitten.
3: Superleuk. Het is heel leuk om alle auto's te zien. Alle verschillende Opels. Maar ook natuurlijk hoeveel verschillende Opel Adams te zien. Er is geen één Opel Adam met hetzelfde.
0: En die Opel Adam, dat is een van de nieuwere modellen van Opel. Vroeger was het een heel Opel weekend. Maar omdat er nog maar weinig vrijwilligers zijn, is het nu nog maar 1 dag. Krijg je nog het weer, zon en wolken, amper wind en 18 graden aan de kust tot wel 22 in het binnenland.

0: Fresh NKM met Bare Minimum.
1: Youssef en Wef.
2: Phoenix.
3: Oh mijn god, kijk.
0: Hart voor weinig, nooit chagrijnig.
3: Ja, inderdaad, hart voor weinig. Er zijn mensen die echt letterlijk hart voor weinig afgelopen weekend hebben gerend.
0: Wat is er gebeurd, Wef?
3: Ja, ik kan niet geloven dat dit gezond is en dat dit überhaupt legaal is. Upfront, een van een hele grote sportbrand die echt super tof is. Die heeft dus blijkbaar een race georganiseerd, namelijk Last Man Standing. Mm-hmm. Nou, wat is de Last Man Standing? Zijn 200 mensen die tegelijkertijd beginnen. En ieder uur moeten ze 6,7 kilometer moeten ze afleggen.
0: Hardlopen.
3: Ja, moet je dus hardlopen,
0: is
3: inderdaad.
0: Doen, is te doen.
3: Is te doen, maar ga dat maar een aantal uur achter elkaar doen. Want de bedoeling is dus letterlijk last man standing. De race eindigt pas wanneer de laatste persoon stopt. Dus ben jij eerder dan de bel, dan kan je even rusten. Maar als het je niet lukt, dan moet je gewoon doorrennen. En er is dus een jongen die hieraan mee heeft gedaan, Joel van der Berg. En hij merkte na 60 kilometer dat zijn lichaam niet meer door kon gaan. Maar mentaal wil hij wel doorgaan.
4: Kut aandoening heb ik ook al mijn best doen. Elke keer moet ik tegenhouden op mijn kutlichaam.
0: Hij is boos op zijn lichaam.
3: Ja, ik vond het heel bizar dat hij dat zei. Maar ook tegelijkertijd confronterend. Omdat ik ook in zo'n positie heb gestaan. Want eerst had ik zoiets van, wat doet hij nou?
0: Heb je ook
3: hij
0: 60 kilometer gerend?
3: Misschien in een week wel, maar niet in één dag. Maar ik heb het meer over je grenzen heen gaan. En ik was er echt van geschrokken, omdat ik gelijk hier wat van vond. Ik had iets van, ja, dat ga je toch niet doen. Je bent je hele lichaam kapot aan het maken. Toen dacht ik, hey, wacht even, wat hij doet, dat heb ik ook gedaan. Mijn allerlaatste Hyrox namelijk, dat was 2 weken geleden. En toen ben ik echt tot het laatste, ja, wat is het, bodem gegaan. Waardoor aan het einde van de race moest ik bloed plassen. En ik heb dat nog nooit gehad. En ik ben er echt van geschrokken. Nu besef ik me ook van, wacht even, maar ik ben ook over mijn eigen grenzen heen gegaan. En dat is eigenlijk helemaal niet gezond.
0: Sorry, ik wilde niet lachen, maar
3: ja,
0: je vertelt het met zo'n droge blik van alsof dat gewoon normaal is. Maar,
3: het is ook niet normaal.
0: Ja, ik vind best wel dat het goed is om af en toe over je grenzen heen te gaan. Zodat je daardoor een nieuw level kan bereiken.
3: Ja, maar je gaat het level van bloedplassen van die jongen die ligt nu in het ziekenhuis.
0: Ah, joh, loopt te janken, man.
3: Wat, hallo, zijn nieren die doen het misschien niet meer.
0: Ah, joh, doe eens aanstellen, man.
3: Nou ja, ik ben gewoon
0: 10 rondjes gerend, joh. Dat is niks, man. Dat deden we vroeger in de warming-up alleen nog.
3: Volgens mij een van de winnaren is over de 300 kilometer.
0: Ja, toch, hier. Die man heeft niet eens 1,50 gedaan. Hij loopt te huilen daar.
3: Nou ja, goed, dat is niet waar ik naartoe wil gaan. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of er mensen zijn die luisteren die ook over hun grens heen zijn gegaan. En of ze er wel bij stilstaan. Laat het even weten in de NPO luisteren.
0: Alleen fysieke grenzen?
3: Mag ook mentale zijn, zeker.
0: Dan, ja, dat heb ik een hoop.
3: Oh, nou dat wil ik zo horen dan.
5: Arpi, wat zeg je, mama?

0: Ja, bij een race last man standing georganiseerd door Upfront doe je dus een race totdat de laatste persoon er bijna bij neervalt.
1: En dit gebeurt er met je als je die race doet.
2: Kut aandoening heb ik gewoon mijn best doen. Elke keer wordt tegengehouden op een kut lichaam.
0: Ja en nee, want we moeten niet vergeten dat deze persoon wel een aandoening heeft. Maar ik denk echt wel dat de race heeft bijgedragen aan dat hij nu in het ziekenhuis ligt.
1: Wat voor aandoening heeft hij?
0: Ja, hij heeft een zeldzame aandoening. Ik weet niet of ik het precies kan zeggen, maar myostatine tekort.
3: Okay.
0: Zoiets wat ik gelezen. Ik vind het echt heel zielig voor hem, want hij wil doorgaan. Maar je ziet gewoon overduidelijk aan alles dat hij gewoon over zijn grenzen gaat.
1: Maar hij heeft een aandoening, dan waarom doe je mee aan zoiets?
0: Ja, Youssef, doe normaal. Je bent ook een halve handicap met je armen. Je bent nog steeds
1: ja, dus
0: aan het sporten.
1: Ik ga niet die
0: je
1: rondjes wel. Bij opvullen. Nou,
0: je bent nog steeds van alles en nog wat aan het doen.
1: Krijgen ze
0: een
1: prijs of niet?
0: Ja, je kan 5000 euro winnen.
1: Holla, voor 5000 euro mijn leven weggooien. 300 kilometer
0: maar
1: rennen.
0: Hij is toch misschien jaren,
1: hij is
0: maanden
1: nog bekend.
0: Aan het
1: hij gaat dat voor 5000 doen.
0: Ja, maar als sportje, je snapt niet dat als sport je hele leven is, dat je gewoon echt wel verder voor kan gaan. Hè?
1: Okay.
0: Maar wij zijn heel erg benieuwd of jij überhaupt ooit over je eigen grens heen bent gegaan. En Rano die zegt no pain, no gain, je moet gewoon doorgaan.
1: Ja, vind ik een goede motto, Rano. Lana die zegt, je lichaam zegt niet voor niets dat je moet stoppen. Je moet echt naar je lichaam luisteren.
0: En Bas zegt, je weet toch dat als je meedoet aan zoiets dat het niet goed voor je lichaam kan zijn, is echt zijn zaak niet over je grenzen heen gaan. Ja, ik vind het toch wel lastig, want in de praktijk, wanneer je zeg maar moet presteren, je hebt het echt niet door. Want je praat de hele tijd tegen jezelf doorgaan.
1: Ja, José die stuurde een spraakmemo in de NPO luisteren.
4: Goedemiddag, Wef. Goedemiddag. Mijn broeder is daar. Assalamu alaikum, broeder.
1: Wa alaikum assalam alaikum.
4: Over je grens gaan. Nou, ik ga elke dag wel over mijn grens heen. Fysiek. Echt elke dag. Ja, stijgenbouwer, hè. Dan ga je elke dag over je grens heen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik wil net zeggen.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, het lijkt me echt een zware job.
1: Ja, maar we hebben die mensen nodig, want die mensen bouwen alles voor ons.
0: Ja.
1: We hebben niet die mensen nodig die gaan zeggen, ja, ik...
0: Ja, maar ik ga er niet vanuit dat José dagen langer gaat werken dan dat hij eigenlijk zou moeten. Snap je, dat is dan over. Hij is gewend van, hey, ik werk, weet ik veel, 6, 7, 8 uurtjes op een dag. Als hij ineens 12 uur moet gaan werken...
1: Ja, dat kan ook gebeuren wel eens.
0: Dat is ook over zijn grens.
1: Dat kan gebeuren, ja, en dan gaat hij over zijn grens. Maar hij weet wel, aan het einde van die dag... zit zijn zak weer gevuld met doekoe.
0: Ja, nou, als hij doorgaat, krijgt hij een 3-dubbele hernia... en dan heeft hij helemaal geen geld meer. Zo werkt het bij iedereen. Ik denk dat de conclusie is gewoon niet over je grenzen heen gaan... wanneer je lichaam zegt, het is klaar.
1: Af en toe mag het wel een beetje.
0: Een klein beetje.
1: Ja, toch, maar niet dat je bloed gaat pissen. En zo.
0: Nee, precies. Waarom lach je nou?
1: Waarom zeg je dat?
0: Je bent echt sadistisch.
1: Op de radio, waarom zeg je dat?
0: Omdat ik het ook heb gehad. Ik moest ook bloed plassen. Waarom moet ik het dan zeggen?
1: Waarom zeg je dat dan?
0: Waarom moet ik dan zeggen?
1: Niet zeggen.
0: Nou, dan zeg ik het niet meer.

0: Bunny, ja, het begint al melig te worden, want het is zometeen tijd voor het middagtentamen.
1: Het middagtentamen, een kennisquiz van 5 vragen. En wij hebben iemand nodig in ons team. Wil jij ons helpen de winst naar binnen te halen? Dan kan je Team Wef of Team Youssef in de NPO Luisterapp sturen.
0: Ja, en als je nu niet van me wint...
1: Ik ga sowieso van jou winnen.
0: Met mijn kapotte arm.
1: Kapotte arm, kapotte knie.
0: Kapot hoofd.
1: Letterlijk.
0: Alles is kapot hier, maar we staan er nog.

0: Phonics.nl/Radio Academy.
1: Zometeen tijd voor een middagtentamen. Zometeen ook tijd voor Iowa Star, Theodora. Maar eerst Mr. Karel en Ronnie Flex. Dit is Voodoo.

0: Theodora en Ira Star met Mrs. Peppa.
1: Huh? Hebben ze tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Het gaat tussen mij en Joes, omdat blijkbaar algemene kennis ver te zoeken is bij mij. Ik heb iemand in mijn team nodig die supersnel is, slim ben je, dat dan kan je team even in de NPO Luisteren sturen.
0: Ja, en wil je bij mij in het team gewoon voor de gezelligheid? That's it, gewoon Team Joes. Ik ga vandaag non-show doen.
4: Ach, vreselijk man.
0: Ga non-show.
4: Staat je echt
0: ga
4: niet.
0: Doe
4: gewoon
0: een maaien.
4: Je mag totdat je wint, ga je helemaal.
0: W-I-N-E. Maar als je niet in mijn team wilt, is ook niet erg.
4: Wat is dat? Dit wil je toch inmaken als je dit hoort?
0: Hè?
4: Dit wil je toch inmaken als je dit hoort? Team Nonja, gadverdamme.
0: Nonja, je weet hoe we het doen.
4: Team WF in de NPO Luisterapp om Youssef te verstaan.
0: Gaat om je intentie, dat is het belangrijkste.
4: Gadverdamme.
0: Net zoals die volgende Super Justin Bieber Quavo. Intentions, je hoort hem nu. Zometeen middag tentamen, nergens naartoe gaan. Telefoon bij de hand houden.

0: Waar staan de letters BSN voor?
1: Joes.
2: Burgerservice nummer.
0: Dat is goed.
3: Waarom mag je lachen?
0: Waarom lach je?
4: Ik weet het. We hadden het net over iets, toch?
3: Nee, dan moet, kijk, zo werkt het niet in Radioland. Dan moet je nu zeggen waar we het over hadden. Zo werkt het niet. De Fanny Fam is ook onze fam. Waarom moest je lachen?
0: Zeg het maar.
4: Jouw... Ja, ik weet niet eens hoe het gaat.
3: Jouw lippen en jouw ogen. Jouw woorden.
5: Het middagtentamen.
3: Oh, ja, zo'n nummer moet je checken op TikTok. Gaat helemaal viraal. Maar het is echt een goed nummer. Ja. Middagtentamen.
2: Ja, wie heb je in je team, Wef?
3: Ik heb Tatjana in mijn team. Hallo Tatjana.
6: Hallootjes.
2: Ja,
3: wat gezelligheid.
2: Tatjana heeft er zin in.
3: Girl team.
2: Ja. Ja.
6: Zeker.
2: Tegen team man. Dennis, what's up bro?
7: Yo, what's up man?
2: Doe eens even zo'n boze, stoere stem zo. Ah, doe eens.
7: Ah,
2: we gaan je opeten. We gaan je opeten. We hebben honger.
3: Ja, okay.
2: Zijn nog 4 kennisvragen over. Roep je naam om te antwoorden. Heb je het antwoord fout, mag het andere team. Heeft die het fout, dan gaan we naar de teamgenoten. Onderbreken, dat mag. Maar dan wordt de vraag niet afgemaakt. Staat het gelijk, dan komt er nog een benaderingsvraag. En degene met de meeste juiste antwoord, die wint.
3: Okay, dan, let's go.
2: En daar de winnaar van vandaag, dus van jouw team, die gaat ook mee naar morgen.
3: Nou, fijn.
2: Mana is de quizmaster.
6: Dat zijn we alvast voorbereid voor morgen.
3: Echt, hè?
2: Hey.
3: Hoor je dat?
2: Confidence, hè?
3: Hoor je dat?
2: Oké. Okay. Blijf even nonchalant, is niks aan de
3: hand. Let's go. Okay.
5: Het middagtentamen.
0: Vraag 2. Welke kleur heeft de cassisblikwef? Joes.
2: Paars.
0: Dat is goed.
3: De cassisplant?
0: Cassisblik.
3: Oh, blik. Ik denk de plant.
2: Eén blik in de water.
0: Nee. 2-0 staat het tot nu toe. Vraag 3.
2: Zakken, joh.
3: Zakken.
2: Leg op mijn monden.
0: Wat gebeurt er?
3: Ken je die meme niet?
0: Nee.
2: Gaat door,
3: Heetje. Slecht.
0: Oké. Okay. Vraag 3. Wie schreef het toneelstuk Hamlet?
2: Joes. Shakespeare.
0: Dat is helaas goed.
3: Oh, helaas. Het is partijdig. Partijdige quizmaster.
0: Staat er tot nu toe letterlijk 3-0 voor Joes.
3: I don't care, man. I don't care.
0: Kom op, voor de vorm. Vraag 4. Welk drankje moet je volgens broederliefde drinken?
2: Juice. Hennessy.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Maak hem af.
0: Ja, ik maak hem zeker af.
3: Wef, het is danswater.
0: Nee.
3: Oh,
0: ik wil hem letterlijk voor je afmaken, maar je wilt niet. Okay, dan
2: je mag
0: niet.
2: Hem wel afmaken voor Tatjana.
0: Voor Tatjana maak ik het af. Welk drankje moet je volgens broederliefde drinken in de track Maluku?
6: Mogu Mogu.
0: Dat is goed.
3: Wauw.
0: Laatste
2: alsjeblieft,
0: vraag.
2: Tatjana, alsjeblieft.
0: Ook voor de vorm. Welke planeet staat bekend als de rode planeet?
2: Juice. Mars. Rood.
0: Ja, dat is goed. 4-1. Helaas, Sven. Oh, nee.
2: Nee, dubbel en één. Dennis, je ziet het. Ik regel je.
3: Makkie ook nog.
2: Makkie, geen rapper, wat?
7: Ja, winnen. Oké, dan.
3: Ik moet even wakker worden, het is maandag.
2: Je kijkt via de NPO Luisterapp, download hem. Kijk hoe mijn dansje gaat, kijk.
7: Oké. Okay.
3: Ik weet niet wat het is, maar het is alles behalve een dans.
2: De bunny hop.
0: Je mist niks. Moeilijk.
3: Wat, ja. Waar heb jij dit geleerd, in godsnaam? Gewoon even serieus.
2: Je weet toch, we zijn Bugs Bunny, we zijn achter die Bugs aan het rennen, achter die money.
0: Zonder ritme.
3: Heftig. Heftig, man.
2: Ja, misschien moet ik even langs de GGZ. That's because she done been to jail 3 times.

DJZ, Jade Lauren door je speakers. Ja, kan je raden wie er aan het liegen is of niet? Dat gaan we zo meteen weer testen in Who Did It. En dit keer heeft een van ons iets gestolen van een BM'er. Oh, BN'er, sorry. BM'er is iets anders. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst even tijd voor een love song. Die is van Trobi inderdaad, Ronnie Flex en Bilal Wahib. Je hoort hem nu.

0: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Deze Tata...
2: Fakker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
1: ...heeft een missie.
3: Maar mag storten ze klaar als zij willen.
2: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
2: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
3: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
1: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
2: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
10: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp. Phonics.
13: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Algemene Onderwijsbond is blij met de plannen van het kabinet. Dat wil namelijk vanaf 1 januari geen telefoons meer op basisscholen en middelbare scholen. Niet alleen in de klas, maar op de hele school en ook op het schoolplein. Het wordt niet alleen een zegen voor de leraren, maar ook voor de leerlingen, zegt de Algemene Onderwijsbond.
1: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om thuis of om een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. Veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust en ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
0: Het kabinet kan scholen zo'n verbod trouwens niet verplichten, maar wel een dringend advies geven. Sommige scholen die hebben dus al zelf zo'n regels ingevoerd. Daar zijn telefoons al helemaal verboden in de hele school. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen in dezelfde situaties. Blijkt allemaal uit onderzoek van Eén Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft er geen goed woord voor over.
2: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet ik je zeggen.
0: De hoogste baas van de uitkeringsinstantie is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuses aangeboden. En minister Veilbrief die wil de kwestie bij het UWV tot op de bodem laten uitzoeken. De chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Hij noemt het een vreselijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij leeft mee met de passagiers. Bij het ongeluk kwamen 4 Nederlanders om het leven, 40 anderen raakten gewond. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En veel mensen kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi tegen de Belgische grens in Limburg. Want daar hebben ze een opvang met honderden dieren die ooit zijn gedumpt. Een stichting die zorgt ervoor dat de dieren geen spuitje krijgen of worden afgevoerd naar het slachthuis. Ze vangen ruim 500 dieren op en dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. Het is toch een lekker geluid, heerlijk.
4: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
5: Poesen en hele grote hanen, honden en varken en schapen.
6: Ja, en wat vinden jullie hiervan?
7: Nee. Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg er gewoon kippenvel van.
0: Kippen zitten er trouwens niet. Veel bezoekers die doneerden ook geld, zodat de stichting voor de hele beestenboel kan blijven zorgen. Het weer nog volop zon, maar ook wolkenvelden. Het is maximaal 22 graden. Vannacht en morgen vroeg weer mist, later weer zon en wolken en een graad of 21.
8: Met zometeen natuurlijk de Who Did It, want een van ons heeft iets gestolen van een BN'er. Of BN'er, kan ook. Na Bokke 8.

0: NASA distinct.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie niet.
2: En de producer Mana, die gaat onze vraag stellen om erachter te komen. Dus Mana, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal van vandaag is: ik heb een Apple Watch van een artiest gestolen.
1: Hallo!
3: Ja, hoe steel je zomaar andermans Apple Watch, Youssef?
0: Ik wilde het stelen, maar eindstand heb ik ook mijn jongens tegengehouden dat ze het niet zouden stelen, want de buurt heeft honger. Zoals jullie begrijpen. Dus we hebben het uiteindelijk niet gedaan. Maar die gedachte kwam wel voorbij.
3: Heftig. Oké, Wef, van welk artiest is het?
2: Ja, het is de vader van mijn oudste dochter.
3: Nee.
2: Ja, Ronnie Flex.
0: Nou, hoe did it? Laat het weten in de NPO Luisteren.
2: Ik heb een Apple Watch van een artiest gestolen. Was ik het of is Youssef het? Laat het even weten in de NPO Luisteren.
0: En een spraakmemo vinden we altijd extra gezellig.
4: In Belgica. You're

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it? Ik heb een Apple Watch gestolen van een artiest. Was ik het of is Youssef? Je kan het laten weten in de NPO Luister-app.
2: Nou, Selma, die is wel zeker van haar zaak. Die zegt, dit is sowieso Youssef. Geloof hem meteen.
1: En Trish die zegt, Wef is zo gek om zoiets mee te nemen. Dus ik zeg, Wef.
2: Amira denkt ook dat ik het ben. Die is te stil als het om dit soort dingen gaat.
1: Dennis zegt, ik denk dat Wef het heeft gedaan en dat Ronnie geen alimentatie heeft betaald.
2: Haram! Ja, moeilijk. Ryan zegt, Wef heeft te veel praatjes. Als ze iets steelt, zou iedereen het binnen 5 minuten weten.
1: Wauw. We hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram, @NordenenWef, als je ons nog niet volgt. En 63% die denkt dat Youssef het is. En 37% die denkt dat ik het ben. Maar wie was het?
0: Who did it?
3: Het was Youssef.
1: Jullie denken toch echt niet dat ik een horloge ga stelen van letterlijk de vader van mijn kind? What the hell? Er zijn echt veel reacties ook in het bierhuisje.
2: En wacht even, en ik heb ook niet dus een horloge gestolen van de vader van jouw kind?
1: Nee, het is ook niet, inderdaad. Maar jij hebt wel echt van een artiest gestolen.
2: Nee, wacht, laat me uitleggen. Kijk, ik was bij Boxing Gladiators.
1: Ja.
2: Dus we zaten daar, ja toch, VIP en zo, helemaal vooraan en zo, ja toch.
1: Ja, maar ook de laatste keer aangezien je Apple Watch stilt.
2: Dus er was niemand daar, nog niemand die daar heeft gezeten, alleen één iemand. En dat was Antoon.
1: Antoon, de zanger Antoon.
2: De zanger Antoon, ja.
1: Oh
2: en
1: want
2: er stonden twee stoelen en allebei stonden Antoon op. En daarop zat een horloge, maar er was niemand meer. Dus ik zie een horloge, ik ben een good guy. Pak hem. Ik loop naar de eerste beste beveiliger die ik zie. Ik zeg van, ik vind deze horloge daar op die stoel. En hij zegt, ik vraag aan hem van, is het van hem? Hij zegt, ja, hij was hier net. Leg het maar gewoon daar netjes terug. Hij komt waarschijnlijk zo weer terug.
1: En toen? Is hij teruggekomen?
2: Hij is niet teruggekomen. Maar ik was ook een beetje met Drennies van de buurt daar.
1: Oh,
2: en toen begon op een gegeven moment die gedachte van, je weet toch van, ja, we kunnen hem ook misschien gewoon meenemen.
1: Nee joh.
2: Waar voor Antoon? En als hij een mooi bedragje ervoor geeft, dan krijgt hij hem terug.
1: Nou ja.
2: Dus ik ben de good guy, ik heb dat tegengehouden. Maar ik twijfelde wel, ik zeg je eerlijk. Totdat op een gegeven moment die dingen naar boven kwamen van dat hij toch wel ook connecties heeft met Koninklijk Huis en zo. Toen dacht ik bij mezelf, nee, beter niet doen.
1: Wat zeg jij allemaal? Het is maar een Apple Watch.
2: Hij gaat toch met de prinses?
1: Ja, hij gaat
2: is
1: met
2: gewoon
1: de
2: prins, die man. Je gaat toch niet van prins stelen? Dan je klaar, je bent sowieso dood.
1: Je gaat toch niet überhaupt een Apple Watch? Even serieus, nee. Man. Van dus alle dingen die je kan stelen.
2: Dus toen ben ik naar iemand gegaan van Videoland, heb ik die horloge gegeven. Ik zeg, stop in je zak. Ik zeg, de eerste beste keer als je Antoon ziet, geef aan hem.
1: Ja, hij heeft vast al nieuw gekocht.
2: En zeg tegen hem, geef 5 barkie aan de buurt.
1: Nou, wat
2: Antoon,
1: fijn.
2: Als je dit hoort, 5 barkie naar de buurt.
1: Fijn dat je zo'n goed persoon bent.
2: Was een mooie Apple Watch. Was zo'n grijze. Niet zo'n standaard met zo'n rubberen bandje. Krijg daar altijd jeuk van. Maar echt zo'n mooie.
1: Ja, sorry. Ik vind het echt belachelijk als je een Apple Watch zou stelen.
2: Maar waarom laat hij hem daar achter dan? Hij vraagt om problemen.
1: Nee, je kan toch een keer wat vergeten? Ik vergeet
2: waarom, dit is
1: van
2: een truc
1: alles.
2: Van het Koninklijk Huis. Ze willen ons. Dit is een test.
1: Ja,
2: sowieso.
1: En nou, blijkbaar. Je bent gelukkig geslaagd.
2: We zijn geslaagd. Misschien duikt Wendy van Dijk nog ergens naar boven. Je weet het niet.
1: Wat?
2: Zij doet altijd die prankshows en zo. Daarom jij weet niks. Ik kijk geen tv. Ik kijk alleen maar YouTube, Netflix.

Over keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is.

0: met Mata. Zometeen, Wef.
1: Zou jij de liefde van je leven skippen? Gewoon echt je droomcrush. Iemand die met de rest van je leven gaat doorbrengen voor je huisdier.
0: Oeh, dat is wel iets waar ik even over moet nadenken.
1: Je hoort het zo.
0: Ja. Na deze exclusieve tune van Mula B. 1 op 1.
2: Todo lo que tienen los señores es porque yo he querido que lo tengan.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Ja, zou je je partner skippen voor huisdieren? Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: Ira Star met Tornado.
1: Je hebt je perfecte partner gevonden, maar hij of zij is allergisch voor katten. Ja, wat ga je dan doen? Dat is echt een grote vraag die iedereen zichzelf moet gaan stellen. Want ik ben gisteren Love is Blind gaan kijken.
0: Love is Blind, leg even uit, wat is dat?
1: Het is dus een Netflix show waarbij dus 15 mannen en 15 vrouwen dus continu met elkaar gaan daten zonder dat ze elkaar zien. Dus je staat achter een muur en dan ga je praten, elkaar beter leren kennen. En wat het grappige is, is dat je dus ziet dat een deelnemer genaamd Juriaan, hij is met zijn potentiële wifey aan het praten. Je merkt echt van, deze twee zijn een match. Gewoon op alles. Hoe ze met elkaar praten. Gewoon echt. Ik dacht, wauw, dit klaar. Jullie zijn voor
0: match
1: elkaar
0: made
1: gemaakt.
0: In heaven.
1: Maar, dan komt het. Hij zegt opeens, hou je van katten? Want hij heeft twee katten die hij echt als zijn dierbare ziet.
2: Een man daten die echt katten heeft. Omdat en die allergie en omdat ik gewoon echt niks met katten heb. Ik vind het ook echt heel lullig om dit te doen. Maar ik heb wel besloten dat het beter is om de connectie niet verder aan te gaan.
1: Erg, hè?
0: En katten?
1: Ja, omdat hij zegt, ik ga niet mijn katten weg. Hoe dan ook, al vind ik de liefde van mijn leven, mijn katten gaan niet weg. En zij heeft zoiets van, hè, maar ik ben mogelijk de liefde van je leven.
0: En ik ga dood als ik bij hun in de buurt
1: en
0: kom.
1: En je wil die katten niet wegdoen voor mij. Ja, ik vond het heftig, maar ik ging ook nadenken. Ja, ik heb twee katten. Eentje zou ik wel wegdoen. De ander zou ik niet wegdoen. Ik zou hem echt niet wegdoen.
0: Eentje is wel vriendelijk thuis en de ander niet.
1: Ja, ik vind die ander gewoon vervelend. Het is ook de kat van mijn dochter, dus daar heb ik sowieso niet echt een band mee. Dat zeg ik ook gewoon tegen iedereen, hoor. Ja, ik ga haar niet wegdoen, maar als ik de keuze zou moeten maken voor de liefde van mijn leven, dan de ene kat blijft. Dan bouw ik maar een kattenhuis of zo, weet ik veel. Maar die kat gaat sowieso blijven.
0: Ja, boven een partner, een levenspartner.
1: 100%.
0: Wat?
1: Zou jij die kat wegdoen? Mijn kat
0: heeft
1: alles meegemaakt met al mijn zwangerschappen, mijn bevallingen. Mijn kat was naast mij toen ik ging bevallen van mijn dochter. Denk je echt dat ik die kat weg ga doen voor jou? Met alle respect.
0: Je zet een dier boven een mens.
1: Nee, het is niet een dier, het is mijn zoon.
0: Ja, nee, ik ben ook met dieren opgegroeid. Thuis, vogels, katten. En ja, mijn vrouw is allergisch.
1: Oh.
0: Dus geen katten nu in huis.
1: Dus jij zou gewoon blind gewoon je huisdier wegdoen? Blind?
0: Ja.
1: Ja, ik niet hoor. Nee, dat vind ik echt heftig. Nee, heftig. Dus
0: ik wil wel, ik had laatst een discussie, ik wil een schildpad hebben.
1: Ja, maar daar hebben we het nou niet over.
0: Maar ik wil een schildpad hebben.
1: In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd of jij je dierbare huisdier zou skippen voor de liefde van je leven. Kan toch niet zo zijn dat ik de enige
0: Niemand
1: ben?
0: Niemand gaat dit doen, je bent de enige.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp.

0: luistert nog steeds naar
1: Yusuf en Wef.
0: 1, 2, 3. Gisteren was het je verjaardag, Wef?
2: Nee.
0: Oh.
2: Waarom? Ik ben 6 december jarig. Ga je nog iets zeggen of niet?
0: Ja, moet ik hem ook echt nog gaan uitleggen?
2: Ja, wat was...
0: Dat is dat eeuwenoude grapje toch? Gisteren was dierendag.
2: Bruh. In ieder geval, Love is Blind deelnemer Juriaan, die moest dus afscheid nemen van zijn date en mogelijke wifey, omdat ze dus allergisch is voor katten. Hij wil dus absoluut nooit zijn katten weg gaan doen voor zijn partner. En wij zijn heel erg benieuwd of jij misschien ooit je huisdier zou wegdoen voor mogelijk wel de liefde van je leven.
0: Nou, Veer die zegt, nee hoor, mijn dieren die blijven. Jij bent een dier zijn hele leven. Het is praktisch
2: familie. Ja, maar dat is echt zo, hè. Het is echt zo. Ze leven niet langer dan 13, 14, meer, 15 jaar. Ja, maar je bent wel gewoon echt zijn hele leven. Abassi die zegt, hey, goedemiddag. Ik heb ook 2 katten thuis en ik hou ontzettend veel van hun. Het zijn mijn zoontjes. Ik zou ze never nooit wegdoen voor iemand die ik nog niet eens volledig ken. Snap je? Ook al is hij mogelijk de liefde van mijn leven. Ik zou eerder kiezen voor mijn katten dan die liefde die eigenlijk nooit zeker is.
0: Daarom
2: want van die dieren
0: alleen.
2: Weet je zeker dat ze van je houden.
0: Ik ga voor altijd alleen blijven, Abassi.
2: Nee, maar ik heb ook... Kijk, je doet mee met het programma. Maar ergens in je hoofd denk je ook van... Ja, maar misschien ben jij niet de liefde van mijn leven. En heb ik straks mijn katten die me alles waard zijn... Die heb ik weggedaan voor jou.
0: Crazy. Ik krijg een aanbieding van Pedro. Pedro zegt... Yusuf, je kan ook mijn nakat nemen. En, ik sla hem over.
2: Nee, maar hoe bedoel je? Je hebt al katten. Het gaat niet van... Oh, mijn kat gaat dood. Ik ga gelijk een nieuwe kat nemen. En die vervangt dan die andere kat. Je hebt
0: eerst
2: een
0: verwerking.
2: Band.
0: Je hebt tijd nodig.
2: Nee, je hebt echt een band met die kat. Ja, dus het gaat om dat je je huidige kat niet wil wegdoen. Eyup zegt, wife, jij blijft altijd single. Als je je kat niet wegdoet.
0: Hier, zie je, Eyup? Hey, shout out naar Eyup, man. Ja, man.
2: Maar ja.
0: Dus de conclusie is eigenlijk, dieren zijn familie.
2: Niet wegdoen, ja. Niet wegdoen. Ik snap het ergens wel. Ik vind het heel raar. Maar het is wel zielig, want je zag echt dat hun echt een match waren.
0: Ja, hè? Maar ja, misschien was het niet, je weet toch, relaties kunnen ook toxic zijn. Ja, ik zeg het alleen maar. Net zoals deze tune van Yo Silver, Young Felix, je hoort hem nu.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: It's complicated met Jay

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Your city, your sound.
3: Phonix!
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Verhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
6: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
5: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er van tevoren signalen zijn zoals scheuren in het wegdek. Dat heeft Follow the Money ontdekt. Het gaat bijvoorbeeld om een viaduct op de A9 bij Uitgeest en een spoorwegviaduct bij Amersfoort. Het probleem? Het staal dat is gebruikt bij de bouw.
1: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar, in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden.
0: En als er te veel staaldraden knappen, dan kan de brug instorten. Het ministerie kent de problemen en heeft maatregelen genomen, maar volgens Follow the Money zijn die niet of nauwelijks uitgevoerd. En Rijkswaterstaat is in Nederland verantwoordelijk voor alle bruggen en zegt dat alle onderzochte bruggen veilig genoeg zijn om overheen te rijden. In Frankrijk is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een onderwijsprotest. Hij verloor zijn hand toen een flitsgranaat ontplofte die door de politie was gegooid nadat scholieren stenen en vuurwerk naar agenten hadden gegooid. De protesten tegen problemen in het onderwijs duren al een week en zijn overgewaaid naar België. In Luik, vlak over de grens, is het vandaag ook onrustig, zegt deze VRT-verslaggever.
2: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het Operagebouw. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken.
0: De politie in Luik heeft 16 scholieren aangehouden. In Noorwegen wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het is een tijdelijk verbod om ondertussen te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken. Dat is allemaal voor die gluurbrillen dus van bijvoorbeeld Meta. En het kabinet wil dat de regels voor telefoons vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering ligt verdwijnen ze ook van het schoolplein en uit de aula. Op sommige scholen zijn telefoons al verboden. Bijvoorbeeld op deze middelbare school in Brielen, daar is al een jaar een verbod. Deze leerling legt het uit voor je.
3: Als je binnenloopt en je hebt je telefoon in je zak, staat meestal conciërge en zegt tegen je, stop hem in je kluisje of nemen we hem mee. En als je hem niet wilt geven, moet je mee naar de leerlingenloket. Dus beter voor je in je kluisje stoppen. Dat moet meestal gewoon zo.
0: Wel een beetje onhandig, vindt hij.
3: Ik vind het eigenlijk gewoon niet leuk, want je weet niet in welk klas je zit. En je moet heel de tijd je laptop gaan pakken en kijken waar het is.
0: Het weer nog volop zon, maar wolkenvelden ook, maximaal 22 graden. Vannacht en morgen vroeg eerst mist, later weer zon en wolken en een graad of 21.
4: Zometeen muziek van Jonah Fraser en Jayon met Panama. Eerst tijd voor Broederliefde en Leeuw Klein en staan te wachten langs de waterkant. Oh.

0: Jozef en Wes. En hoe snel kan je na een break-up weer daten? Kim Kardashian, ik denk dat iedereen haar wel kent. Zij zit nu in een relatie met Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Okay. En als ik zo naar ze kijk, dan denk ik echt couple goals. Maar ja, voordat ze natuurlijk die relatie met hem had, was ze jarenlang getrouwd met Kanye West.
1: Zij, ja. Ja. En daarvoor weer met iemand anders. En daarvoor weer met iemand anders. En daar weer met iemand anders. Ja, precies.
0: Maar zij heeft dus laatst in een interview gezegd van... Hey, na mijn scheiding moest ik 5 jaar herstellen voordat ik weer een nieuw partner kreeg.
1: Na die met Kanye?
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik wel begrijpen, ja.
0: Ja, maar als we nou nu niet naar een persoon gaan kijken, denk jij dat je oprecht heel veel tijd nodig hebt om over een ander heen te komen?
1: Ik denk het wel, als je echt van diegene hebt gehouden.
0: Ja, ik geloof daar niet zo in, man.
1: Nee?
0: Ik heb juist het idee hoe langer jij wacht met opnieuw iemand leren kennen. En ik zeg niet gelijk dat de eerste beste persoon de liefde van je leven gaat zijn. Maar hoe langer je daarmee wacht, hoe langer je dus met die emotie gaat zitten. Daar geloof ik echt oprecht
1: in. Dus jij zegt eigenlijk, je moet zo snel mogelijk daarna.
0: Nou ja, ik zeg niet dat je er gelijk erop moet springen. Maar gewoon in contact komen met andere mensen. Ja, ik heb niet zoiets 5 jaar lang je afzonderen en met helemaal niemand praten. Omdat je er mentaal helemaal doorheen bent. Ja, ik vind dat best wel heftig.
1: Ja, ik zou wel een jaartje nemen, denk ik.
0: Een jaar?
1: Ja, ja.
0: Gewoon
1: even een jaartje rustig.
0: Ja, ik denk, na mijn scheiding begon ik volgens mij 6 maanden met daten weer. 6, 7 maanden. Dat is nog best wel snel.
1: Maar weet je wat ik altijd tegen mijn vrouw zeg?
0: Wat?
1: Ik zeg, nou, jou komt er nooit meer een ander, schat.
0: Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd.
1: Hey, rustig, hè?
0: Je gaat
1: vergelijk
0: toch niet
1: maar, ga niet generaliseren hier.
0: Je gaat toch niet scheiden?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Waarom heb je het al over scheiden überhaupt?
1: Nee, maar we moeten toch ons verplaatsen in die serie.
0: Ik ga forever met jou blijven, tot de dood.
1: Maar je weet nooit, straks rijd ik tegen een boom aan, snap je?
0: Ja, precies. En dan ben je dood en dan heb je niemand meer. Maar ik ben heel erg benieuwd... nu weet ik gewoon niet meer wat ik wou zeggen. Ja. Oh ja, nu weet ik het weer. Hoe snel je weer zou kunnen daten na een break-up? Is dat heel raar dat je heel snel kan daten?
1: Hoe lang zeg jij?
0: Ja, ik zeg 5 maanden.
1: Oké. Okay.
0: En jij? Nooit.
1: Nooit.
0: Nou, laat even weten in de NPO luisteren wanneer jij weer gaat daten. Wanneer je zonder partner bent.
1: Niet tegen boom aanrijdt. Don't know who's been gassing them up.

0: Ja, wat is allemaal met die Kim Kardashian dan?
1: Ja, Kim Kardashian heeft dus gezegd in een interview dat ze 5 jaar heeft gewacht met het daten nadat ze was gescheiden van Kanye West. Maar ik vraag me dan af, hoe snel kan je eigenlijk überhaupt gaan daten wanneer je uit elkaar bent of dat je gescheiden bent?
2: Ja.
1: Anoniem die zegt, na 4 jaar relatie, het is 3 maanden uit en 3 maanden ken ik een nieuwe. En nu kan ik haar niet uit mijn hoofd krijgen. We zijn smoorverliefd op elkaar, zoals tienerliefde. Heb ik spijt? Nee, but now I'm free. Ik wil wel anoniem blijven, want mijn ex luistert naar van niks.
0: Ja, vind ik een goeie. 3 maanden al. Oké.
1: Dus hij 4 jaar relatie gehad. Ja. Maar ik denk echt, je bent emotioneel al lang al uitgecheckt. Kan niet anders dat je zo snel al iemand vindt.
0: Aliyah zegt, 5 jaar vind ik wel extreem lang. Maar als dat voor haar werkte, waarom niet? Je hoeft niet meteen een nieuwe relatie in.
1: Amir die zegt, ik ben net als Youssef. Als het niet werkt met mijn huidige vrouw, niemand meer.
0: Strijder. Nadia zegt, ik denk pas als ik emotioneel echt over mijn ex heen ben na 1 jaar. Anders neem je die oude bagage mee naar de volgende.
1: Bilal zegt, ik ga niet liegen. Ik zou na 1 minuut over kijken wie er beschikbaar is. Mijn ex is mijn ex-leven gaan door.
0: Hey Bilal, doe rustig man.
1: Ja, conclusie eigenlijk van de Funix-fam is, ze zeggen dus dat ze ongeveer 6 maanden wachten met het daten van een nieuwe persoon.
0: 6 maanden?
1: Ja, klinkt
0: dus dat
1: gezond.
0: Is dan een quotum wat je zou moeten aanhouden?
1: Ongeveer, ja.
0: En maakt het ook nog uit in welk moment van je leven dat gebeurt?
1: Ik heb echt wel geleerd, mensen zeggen, ja, je moet pas gaan daten wanneer je helemaal gefixt bent, gerepareerd. Maar je gaat echt pas zien dat je jezelf hebt opgelapt wanneer je bepaalde situaties hebt met je partner. Dus dat gaat helemaal niet lukken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus conclusie, lekker daten, who cares? You only live once.
0: Ja, en vooral ook dansen op La Banta, dat is ook heel belangrijk. Ach, zeker, als je La Banta hoort, dan moet je gewoon dansen. Net zoals hoe Glow in the Dark, SFB en Philly Morey dat doen, want die hoor je nu.

Ze waren naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

Ze waren naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wisselgeld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten. Zwaar geschud, instrumenten.

0: je telefoon naast je bed legt, slaap je slechter?
1: Wes, wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Want slaap jij überhaupt met je telefoon naast je bed? En eigenlijk ga ik die vraag direct aan mijn collega stellen. Want Youssef, doe jij dit?
2: Ja, ik doe dit. Sterker nog, dat niet alleen naast mijn bed, af en toe op mijn hoofd, af en toe.
0: Waarom?
2: Ja, ik val altijd in slaap met een video kijken. Ik kan niet zeg maar zo slapen. Raar.
0: Waarom doe je dat?
2: Ja, dat is
0: kan je niet gewoon normaal slapen? Dat is helemaal niet goed voor je hersenen ook.
2: Dat is een automatisme. Ik ben autist op dat gebied.
0: Ik doe dat dus niet. Weet je waar ik dus mijn telefoon neerleg?
2: Ja?
0: Ik leg mijn telefoon gewoon echt daadwerkelijk op de grond bij de deur. Want de wekker gaat namelijk om 6 uur 's ochtends.
2: Ja?
0: En zo weet ik dat ik niet door die wekker heen slaap. Dus op het moment dat ik echt het naast mijn hoofd zet, dan ga ik door die wekker heen slapen.
2: Dus jij doet het eigenlijk zodat je gedwongen op moet staan.
0: Juist.
2: En dat je dan al wakker bent.
0: Precies.
2: Oké.
0: Maar ja, we zijn dus aan het onderzoeken dat op het moment dat jij dit doet, je legt je telefoon naast je hoofd terwijl je aan het slapen bent, of jij slechter slaapt. Heb jij slaapproblemen?
2: Altijd. Maar is het niet dat het te maken heeft met dat elektromagnetische veld?
0: Wat? Ik heb geen idee. Daarom wil ik het gewoon echt heel graag met jullie gaan onderzoeken. Maar eerst wil ik weten of jij slaapproblemen hebt op dit moment. Deel het met ons in de NPO Luisterapp.
2: Zo simpel is het.
0: Ja, gewoon überhaupt, heb jij slaapproblemen? Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp en dan bespreken we dat zo even.
3: Arpi, wat zeg je, man?

0: Wilde Weetjes.
1: We gaan de hele week samen onderzoeken dat als jij je telefoon naast je bed legt, of je dan slechter slaapt. En dat is dus het wilde weetje van deze week. Want ik heb zo'n idee, er moet iets zijn met die stralingen of wat dan ook, waardoor wij niet kunnen slapen op het moment dat het naast ons hoofd ligt. Ik leg mijn telefoon niet naast mijn hoofd en Youssef wel. En hij heeft slaapproblemen, maar ik heb sowieso slaapproblemen. Of ik nou die telefoon naast me leg of niet. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd of jij misschien slaapproblemen hebt.
2: Ja,
1: en of jij ook met je telefoon naast je hoofd slaapt.
2: Oké, ja, ik zag een berichtje binnenkomen van Lisa. Lisa die gaf aan, ik slaap eigenlijk altijd met de telefoon naast mijn hoofd en word altijd een soort van duizelig wakker.
1: Ja, en Bas die zegt, ik slaap eigenlijk nooit met mijn telefoon naast mijn hoofd, maar ik heb wel slaapproblemen. Dus het is wel lastig te peilen. We hebben het ook aan onze community op Instagram gevraagd of zij slaapproblemen hebben. En 84% zegt ja en 16% zegt nee. Dus dat betekent dat de meerderheid sowieso slaapproblemen heeft. Maar heeft dat dan daadwerkelijk te maken met die telefoon? Want ik denk dat er heel veel mensen zoals jij zijn die gewoon met hun telefoon
2: in slaap vallen.
1: In slaap vallen, omdat ze dat nodig hebben. TikTok scrollen, eindeloos.
2: Nee, dat niet. Dan kan ik niet
1: YouTube
2: slapen.
1: YouTube shorts.
2: Crunchyroll. Ja.
1: Oh ja, je kijkt gewoon anime, kijk jij.
2: Ja, toch.
1: Ja, ik vind toch dat we iemand moeten spreken die met zijn telefoon naast zich slaapt. En ook iemand die dat niet doet. En wie weet kunnen we dan zo gaan controleren. Ja, precies, inderdaad gaan vergelijken. En natuurlijk samen de wetenschappen een stukje beter en helder maken. Maar mocht jij je willen aanmelden, dan kan het via de NPO Luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd of jij met je telefoon of zonder je telefoon slaapt. En dan gaan we morgen verder onderzoeken.
2: Ja, en nergens naartoe gaan. Zometeen uiteraard weer kan je chillen on the block. Maar eerst, tijd voor deze.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
3: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
7: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
6: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
10: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
11: Oh nee, verzekering...
10: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
11: Oh, wil ik wel.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: 30 jaar Studio 100, groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naomi. Ja, hallo. Je bent weer ingetuned bij de blok. Wat gezellig. Zometeen Rush en Rauw, Alejandro en Ira Star met Santa. Maar eerst KM. Blijf rustig.

hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond weten we weer welke artiest er de hele week hier aan de blak gedraaid wordt. Want we gaan grabbelen. Dat doen we later. Maar eerst. Hey, als ik denk aan mijn middelbare schooltijd, dan denk ik aan lekker lachen in de klas. Een beetje huilen en stressen om huiswerk en een vak als economie of zo. Superkut vond ik dat. Veel eerste keren en al die talloze Snapchat-filmpjes die we op school maakten. Dat laatste, dat zal niet meer hetgene zijn waar de huidige generatie middelbare scholieren later aan zal denken. Nee, want niet alleen Snapchats zullen niet meer op school gemaakt worden, de hele telefoon zal niet meer te zien zijn. Vanaf 1 januari 2027 mogen er geen telefoons op zowel basisscholen als middelbare scholen zijn. Dus of je moet ze thuis laten, of je moet ze wegstoppen in school achter slot en grendel. Kijk, weet je, het is al een tijdje zo dat de meeste scholen geen telefoons in de les hebben. Of dat er bijvoorbeeld telefoontassen zijn of zo. Maar straks mogen ze ook niet in de pauzes gebruikt worden. Zelfs niet op de wc in heel het gebouw mogen ze niet gebruikt worden. En dat heeft de overheid bepaald. Nou, waarom is dat? Ze zeggen dat een telefoon op school zorgt voor afleiding en voor concentratieproblemen. Kijk, ik geef zelf les. En ik hoor de meeste leerlingen nu al van mij zeggen: mevrouw, dit slaat echt nergens op. Ik kan niet zonder mijn telefoon. Ik denk echt dat sommige leerlingen het heel moeilijk vinden om al 2 uurtjes niet naar het schermpje te staren. En ik begrijp het ergens wel. Ik ben ook niet beter dan zij zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Denk jij van, nou, wat een goede ontwikkeling. Die telefoons weg ermee. Of vind jij die nieuwe regel complete onzin? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Telefoons op school, ja of nee?

0: Panix. Dit was Laat Me Zien.
1: On the Block met Naomi.
0: Vanaf 1 januari 2027 mogen er geen telefoons meer zijn op basisscholen en middelbare scholen. Nou, daar vinden mensen natuurlijk heel wat van, zeker de scholieren. Maar ik was eigenlijk heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ik vroeg aan jou, telefoons op school, ja of nee? Nou, Amanda zegt, ik zit in 4 MAVO en ik heb echt vaak mijn telefoon nodig om iets op te zoeken. Dus ik vind het heel erg onhandig. Amanda, dit snap ik. En zeker wanneer je zo erg gewend bent aan internet gebruiken of misschien zelfs een ChatGPT gebruiken. Maar ergens moet ik ook wel zoiets hebben van, voordat het internet bestond, nu klink ik net alsof ik een boomer ben en 70 ben, ben ik niet. Maar konden mensen ook hun school doen. Dus ik voel daar wel wat van. Maar goed, dit pleidooi zal ik later door de radio heen drukken. Ik doe mijn best. Yassini zegt, ik zit zelf op school en eerlijk, ik vind het echt irritant. In de pauze wil ik gewoon even op mijn telefoon kunnen. Schat, dat snap ik. In de pauze speelde ik vroeger ook Flappy Bird, so I hear you. Jaden zegt, ja, bij ons was het sowieso al drama met telefoons. De helft zit tijdens de les stiekem onder de tafel, dus misschien is verbieden wel beter. Oké, dus Jaden is tot nu toe de eerste en de enige die vindt, na het verbieden is misschien wel een goed idee. Rick, die vond ook iets. Vertel, Rick.
2: Hey, die Naomi.
0: Hey.
2: Nou, ik vind het eigenlijk de grootste onzin.
0: Okay.
2: Stel, er gebeurt wat met jouw vader en je moeder probeert je te bellen. Ben je niet eens bereikbaar, krijg je pas te horen als je thuis bent dat je vader in het ziekenhuis ligt.
0: Oei.
2: Of dat je moeder opeens in het ziekenhuis ligt. Of dat je moeder van de trap is gevallen, ik noem maar wat op. Of dat je oma op sterven ligt, dat je niet eens krijgt te horen dat ze op sterven ligt. Maar dan moet je moeder en je vader naar school bellen en dan hopen dat het met de meester of een juffrouw het doorgeven wat er aan thuisfront aan de hand is. Dus ja, ik vind geen mobiel op school, nee, vind ik de grootste onzin.
0: Rick, jij schildert een heel doemscenario af. Ik zou er bijna anxiety van krijgen. Maar oké, duidelijk. Ray, wat vind jij?
3: Nee, maar ik hoor Rick wel echt, hoor.
0: Ja?
3: Ja, ik snap wat hij bedoelt. Want kijk, nu kan je je kind inderdaad, als er een noodgeval is, gewoon straight op gewoon bellen of appen van, yo, er is iets aan de hand.
0: Ja.
3: Nu moet je dus eerst, wat hij al zegt, ja, je moet de school bellen en helemaal moeite.
0: Ja.
3: En wat ik ook zou denken, kijk, als ik nu 12 zou zijn, zou ik ook denken van, ja, nee, waar gaat het heen? Ik ga mijn telefoon toch niet inleveren? Dat doen ze normaal.
0: Ik zou het super kut vinden.
3: Het is toch fucking kut. Maar als je kijkt naar hoe deze kinderen soms met die telefoon op school gewoon bezig zijn, de hele les door. Ja, dan snap ik wel dat er misschien wel een verbod op moet gaan komen, inderdaad.
0: Ja, want die snap ik inderdaad wel. Ja. Want de reden daarvoor is dan dus afleiding en concentratieproblemen. Ze zeggen, als je de hele tijd je telefoon bij je hebt in de les, maar ook op school,

0: dat het moeilijker is om te concentreren. En ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat het waar is. Ik ben geen wetenschapper. Het is sowieso waar.
1: Al die kinderen hebben TikTok-brein, joh.
0: En ik heb ook een TikTok-brein.
1: En ik heb ook TikTok-brein. We hebben allemaal TikTok-brein.
0: Dat komt echt wel daardoor, denk ik.
1: Ja, sowieso.
0: En ik heb geen onderzoek in haar gedaan, maar ik denk het is gewoon waar. Ik kon vroeger veel beter focussen, veel beter lezen. En ik zit nu zo erg vast aan de telefoon. De telefoon ligt naast mij.
1: Naast jou gewoon,
0: hè? Ik kan niet zonder.
1: Ja, maar daarom. Ik snap het.
0: Ik snap het ook. En ik hoop gewoon heel erg dat kinderen niet zo erg last zullen hebben van die concentratieproblemen, van die verslaving eigenlijk die het ook gewoon wordt. En het lijkt steeds erger te worden.
1: Maar snap je ook wat Rick zegt? Van ja, kijk, als ik mijn kind snel wil bereiken, dan moet ik dus nu heel die school gaan bellen om mijn kind te pakken te krijgen.
0: Dat snap ik ook. Dus er valt heel erg veel voor te zeggen. Ja, ik hoop gewoon dat deze beslissing, want die beslissing is al gemaakt. Het is niet zo dat wij nu met de Phonics Family
1: kunnen
0: zeggen...
1: We kunnen niks meer eraan doen. Het staat al vast, dit.
0: Ja, of we zouden moeten protesteren of zo. Maar het staat echt al vast.
1: Je hebt niet eens toestemming gegeven.
0: Nee. Dus het gaat inderdaad al gebeuren. Ja, ik hoop uiteindelijk dat het gewoon het beste is voor de kinderen. Want dat is het enige wat ik belangrijk vind. So, let's hope.

0: Davenport, Streef, Kenny Music, Orso en Mal.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Hey, verkeersregels zijn er niet voor niks, maar toch laten we eerlijk wezen, we houden ons daar niet altijd aan. Tenminste, ik niet altijd. En zeker als voetganger, weet je, toch nog even snel lopen door rood, toch eventjes op het fietspad lopen of de weg oversteken zonder dat je dat doet op een zebrapad. En dat gewoon omdat het even sneller is. Nou, dat laatste, dat gebeurt heel erg vaak op de Coolsingel in Rotterdam. Ik heb me er ook schuldig aan gemaakt. Is niet goed, moet je nooit doen. Maar toch doen mensen het. En de Rotterdamse gemeente die dacht, nou weet je, daar gaan we wat aan doen. Wat dat is en of het werkt, dat ging Bradley even voor je checken.
3: Op de Coolsingel bij Beurs staan sinds kort permanente hekjes tussen het World Trade Center en de Bijenkorf. De gemeente heeft ze daar neergezet om ervoor te zorgen dat de voetgangers niet zomaar meer de trambaan of de weg oversteken, maar netjes gebruik maken van de zebrapaden. Alleen lijken de hekjes niet voor iedereen een reden om hun route aan te passen, want sommige Rotterdammers stappen er gewoon tussendoor. Dus ik ging even kijken hoe gemakkelijk dat eigenlijk gaat. Hey, de gemeente heeft dus eigenlijk heel veel geld betaald, zodat mensen het zebrapad nemen en niet door de hekjes gaan hier bij Beurs. Maar ik zie jou er net gewoon dwars doorheen gaan.
4: Ja, ik ga niet omlopen. Ik ga niet helemaal daar zo lopen om deze stukje te lopen. Broer, ik moet daar zo zijn. Ik ga niet eerst naar links, dan naar rechts, dan rechtdoor. Nee, broer.
3: Denk je niet dat de gemeente een soort van met een reden heeft gedaan of zo?
4: Bro, zou die zebrapad hier zo moeten zetten, snap je wel?
3: Stel je voor, jij was de gemeente. Wat had jij een betere oplossing gevonden dan deze halfhoge hekken?
4: Bro, zet die zebrapad anders, ergens anders toch?
3: Maar waar?
4: Hier zo, waar die mensen oversteken bij de CNA, toch?
3: Dus gewoon precies bij de Zara, daar moest die eigenlijk zijn.
4: Ja, Zara, ja.

Slick van Victony. Je bent nog steeds ingetuned bij de Blak hier op Phoenix. En zometeen is het tijd om met ballen te gaan spelen. Ja, want ik heb hier namelijk weer een hele bak vol met ballen liggen. En één van deze ballen bepaalt wie deze week onze Artist of the Week wordt hier bij Phoenix. Wie ga ik eruit grabbelen? Dat hoor je zometeen. Maar eerst Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani. Dit is Love.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Deze Tata.
8: Pakken dan in voor de rij is, hoe hangt hij hier dan?
7: Heeft een missie.
9: Maar wacht, stoor dat ze klaar als zij willen.
8: Ah, doe even lekker rustig, G.
10: Je komt toch vanavond?
8: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
9: Hij is morgen aan de hand. Ik fix deze G.
7: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
8: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
6: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
12: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
13: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
14: Met Jay
15: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
14: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
15: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
16: Phonix, yeah!
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, zometeen aan de blok gaan we grabbelen voor de Artist of the Week. Maar eerst Mensa Serrano en Dope Boy. Dit is Ben met Serrano. Your

0: Fresh NK M door je speakers met Bare Minimum. Hey, hier bij Funic supporten we natuurlijk altijd nieuw talent. En dat doen we hier on the block door elke week iemand te benoemen als onze.
1: Artist of the Week.
0: Ja, ik heb hier namelijk een bak vol met ballen liggen van die loterijballen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. Dus dat betekent, wie ik er nu uitgrabbel, die hoor je deze hele week op Funic on the block. En die komt donderdag langs voor een interview en een live performance. Ja, hartstikke gezellig. Maar luister, dus aanmelden kan natuurlijk ook nog steeds. Nieuw talent is echt altijd welkom. Dus wil jij nou ook de hele week gedraaid worden hier op Funic? Stuur dan even een mailtje naar mij op naomi@funic.nl met je tune. Maar voor vanavond zal ik even de bak met ballen erbij pakken. Zometeen ga ik de gelukkige winnaar eruit grabbelen. Dat zometeen, maar eerst Karel, Ronnie, Flex. Dit is Voodoo.

0: maar ik mis je sinds gisteren.
1: Artist of the Week.
2: Ja, ik ga iets heel erg leuks doen met jou. Namelijk onze nieuwe Artist of the Week loten. Ik heb hier een bak vol met ballen liggen. En in elk balletje zit de naam van een opkomende artiest die hier achter de schermen al door de keuring is gekomen. En dan nu is het moment aangekomen om te gaan grabbelen. Ik vind dit is echt een van mijn favoriete momenten van de show van heel de week. Ik vind dit zo leuk. Oké, ik heb een bal gepakt. Ga ik hem nu openmaken? Even kijken. Oké, ik zie je naam. Ik laat hem even zien aan mijn producer Ray. Ik kan je alvast verklappen. Het is een man uit Rotterdam die laatst nog een hele bijzondere prijs heeft gewonnen, zie ik. Nou, daar kan hij vast later veel meer over vertellen. Maar laten we hem eerst even aan de lijn krijgen en dit goede nieuws gaan vertellen. Dan is het altijd maar hopen dat deze persoon ook opneemt. Dat is wel fijn. We zijn hem nu aan het bellen. Spannend! Ja, heel erg benieuwd. En ook of hij dit aan ziet komen of niet.
3: Hallo, met Louis.
2: Hi Louis, met Naomi van Phanix.
3: Hey.
2: Een hele goede avond. We hebben net in de studio geloot wie onze nieuwe Artist of the Week wordt. En hartstikke leuk. Dat ben jij!
3: Wauw! Crazy.
2: Zag je het aankomen?
3: Nee, je belde ook een beetje off guard.
2: Wat ben je aan het doen dan?
3: Ik ben net klaar met eten. Ik zit even een theetje te drinken.
2: Ah, lekker. Nou, wat een heerlijk toetje is dit.
3: Zeker.
2: Want dit betekent dus dat jouw tune de hele week hier wordt gedraaid op Phanix. En donderdag kom je bij ons langs voor een interview en voor een live performance. Heb je daar zin in?
3: Ja, zeker. Zo, wauw. Oké. Okay. Sick. Heel sick.
2: Volgens mij moet je nog even bijkomen.
3: Ja, het moet nog even landen.
2: Nou, gefeliciteerd. Je hebt sowieso tot donderdag om het te laten landen. We gaan de hele week je tune draaien, dus nu ook. En Louis, je mag hem zelf aankondigen.
3: Yes. Dames en heren, hier is Louis met Shots. Geniet ervan, man. En nog een fijne maandagavond.

0: is ISB en Di Quenza bij Phonix. Jij hoorde ze met Libby. On the block met Naomi. Luister eens, wij moeten onze Phonix friend Stefan Capiello helpen. Hij heeft een tune in zijn hoofd, maar hij weet niet meer hoe die heet. Nou, gelukkig heeft hij mij een memo gestuurd. Dan hoop ik dat wij hem kunnen helpen. Dus luister goed, spits je oortjes. Misschien weet jij wel welke tune dit is.
1: Hey Naomi, Stefan Capiello hier. Nou, ik heb dus een nummer, maar ik kan echt niet op die titel en artiest komen. Misschien kan jij me helpen?
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk.
1: In love met de starboy. Oh. Of ze is in love met de pimpas. Laat de trap in de F8. Ze wil de soft, dus ik fix dat. Niels on the point. Zet wat geld in de zak. Dat is bar en minimum en je weet dat. Je weet dat. Ja, geen idee. Hoor.
0: Ik moet zeggen, het doet een belletje rinkelen bij mij, maar ik ben hem even kwijt. Nou, weet jij het wel? Weet jij de titel en weet je de artiest? Stuur het me snel in de NPO Luister-app, want als jij de eerste bent, dan krijg je als beloning heerlijke Phonix sokkies. Dus welke tune zoekt Stefan? Help hem out en win die sokken.

0: Star met Tornado.
1: On the Block met Naomi.
0: Ik vroeg jou net iets, want onze Phonix friend Stefan Capiello heeft namelijk onze hulp nodig. Hij heeft een tune in zijn hoofd, maar hij weet niet meer hoe die heet. Daarom liet ik je net even een memo van hem horen dat hij de tekst aan jou voordraagt. Luister even nog een keer goed, want ik heb het goede antwoord nog niet in de NPO Luister-app zien komen. Ik ben op zoek naar titel en artiest. Ik zag wel dat iemand enkel de artiesten goed had. Maar nog niet de titel. Nou, luister goed.
2: Hey Naomi, Stefan Capiello hier. Nou, ik heb dus een nummer, maar ik kan echt niet op die titel en artiest komen. Misschien kan jij me helpen?
0: We doen ons best, Stefan. We zijn het aan het proberen, ja.
2: In love met de Starboy. Okay. Of ze is in love met de Pimpas. Laat de trap in de F8. Ze wil de soft, dus ik fix dat. Niels on the point. Zet wat geld in de zak. Dat is barre minimum en je weet dat. Je weet dat, ja, echt. Geen idee, joh.
0: Ja. De vraag is natuurlijk, weet je dat echt titel en artiest? Laat het me weten in de NPO Luister-app, dan win jij die.

0: Ik vroeg je net om je hulp, want onze Phonix friend Stefan die kon niet op een nummer komen, dus stuurde hij een memo. En ik vroeg aan jou of jij de titel en artiest kon laten weten in de NPO Luister app. Ik ga het je even nog één keertje laten horen.
1: Hey Naomi, Steve Capiello hier. Nou, ik heb dus een nummer, maar ik kan echt niet op die titel en artiest komen. Misschien kan jij me helpen?
0: Ja, nou ja, ik denk dat we je nu wel bijna hebben geholpen. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: In love met de starboy. Ja. Of ze is in love met de pimpas. Mm. Laat de trap in de F8. Ze wil de soft, dus ik fix dat.
0: Oké, okay, ja, nou Sabrina, Nick en Danielle hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Nog hele goede avond, Wesley.
2: Hey, goedenavond, ik ben Wesley.
0: Hallo Wesley, hey, jij was heel erg snel in de NPO Luister-app, maar ik moet zeggen, je bracht mij een beetje van mijn stuk. En dat komt omdat jij zei Starboy. Ik dacht, Starboy?
2: Ja.
0: Omdat jij zei, het nummer heet Starboy. En toen dacht ik, hey, maar hij zegt natuurlijk, ben in love met Starboy of zoiets.
2: Ja, het is hard, staat, heet het nummer Starboy, bij minimum.
0: Precies, okay, Wesley. En daar heb je gelijk in, want ik wist dat niet en jij wist dat wel. Want van wie is het nummer?
2: Oké, een Fresh & Lasse.
0: Ja, hartstikke goed, Wesley.
2: Dankjewel.
0: Hartstikke goed. Jij wint die Phonix sokken. Hoe lekker is dat?
2: Ja, vind ik wel leuk.
0: Goed zo, geweldig. Nou, alsjeblieft, ze komen jouw kant op. Een hele fijne avond.
2: Dankjewel, Naomi.
3: Phonix. Hey, dit is Your city, your

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Yves Laura Brasco en Blow on the Block bij Phonix. Dit was Highest Flex. En nu Jay, je hoort hem hier aan de blok met Controlando.

0: Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads, your city, your sound.
1: Tyler, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Deze Tata.
4: Vakker dan in voor de is, hoe hangt hij hier dan?
3: Heeft een missie.
5: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
7: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Donderdag in de bioscoop.
4: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
8: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
2: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Bong Simang. Nieuwe week, nieuwe kansen. At 360community.nl.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
0: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Zometeen aan de blok, KM en Italië met Bent Over. Maar eerst pile.

0: door je speakers. Dit was band Ova.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, gisteren heb ik heerlijk geknuffeld met mijn superleuke en lieve kat Nala. En dat doe ik sowieso altijd, maar gisteren extra omdat het Dierendag was. En dat vieren we trouwens al 101 jaar, al een eeuw. En dat doen we dus om extra aandacht te besteden aan dierenwelzijn en de relatie tussen mens en dier. En die relatie ga ik nu eens even met jou testen, want hoe goed is eigenlijk jouw dierenkennis? Nou, je bent natuurlijk ingetuned bij Phonix on the Block, dus ik kan je geen plaatje laten zien, maar ik kan je wel iets laten horen. Zometeen laat ik jou het geluid van een dier horen en aan jou de vraag: welk dier is dit? Als jij de eerste bent die het goed heeft, geef ik jou toegang tot de Phonix playlist. Dat betekent dat jij mag bepalen welke tune er zometeen on the block op de radio te horen is. Dus pak alvast die NPO luisterapp erbij. Get ready, want hier komt het dierenfragmentje. Welk dier is dit? Ja, guess the animal. Heb jij een idee? Als jij weet welk dier dit is, laat het mij dan nu weten in de NPO Luisterapp.

0: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block hier op Phonix. En we zijn bezig met Guess the Animal.
1: The Block met Naomi.
0: Want ik vroeg net aan jou of jij kan raden welk dier jij hier hoort. Luister goed. Ja, er komen al een paar antwoorden binnen in de NPO Luister-app. Bijvoorbeeld vrouwelijke kalkoen, gans en hond. Ik kan je vertellen, dit klopt allemaal niet. Dit is helaas nog niet het dier dat ik zoek. Dus ik ga je een paar hints geven, want het is eigenlijk ook gewoon best wel moeilijk. Hint nummer 1. Het is een vogel. Hint nummer 2. Dit dier krijgt zijn opvallende kleur door het eten wat die eet. Heb jij een idee? Laat het weten in de NPO Luister app en dan bepaal jij zometeen wat er hier aan de blok te horen is.
2: Baddies in Belgica. You're

0: één keer laten horen. Luister goed. Ja, zo moeilijk toch wel. Want toen ik in de eerste instantie het geluid liet horen en ik vroeg aan jou, weet jij welk dier het is, zag ik alleen maar foute antwoorden binnenkomen. Geen zorgen, ligt helemaal niet aan jou. Het is ook gewoon echt verdomde moeilijk. Naomi, met welk spel kom je nu ook weer? Nou, met dit spel dus. En toen dacht ik, misschien moet ik je wat hints geven. Hint nummer 1, het is een vogel. Hint nummer 2, dit dier krijgt zijn opvallende kleur door het eten wat hij eet. En op dat moment stroomde het, ja, de NPO Luister-app vol met het juiste antwoord. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Hallo Naomi.
1: Hey Naomi, goedenavond.
0: Goedenavond. Wanneer wist jij, ja, ik weet welk dier het is?
1: Ja, ook omdat jij zei van, hij krijgt de kleur wat hij eet, daar krijg je de kleur van.
0: Ja, en wist jij dit feitje al over dit dier?
1: Ja, want daar gaat het volgens mij om granalen, toch? Achter iets.
0: Ja, klopt. En ja. Ik zat eerst ook te twijfelen. Misschien moet ik de hint geven, het dier staat op één been. Maar dat zou misschien wel iets te makkelijk zijn.
1: Ja, precies.
0: Nou, voor iedereen die nog niet wist wat het dier is. Hopelijk wel na deze laatste hint wat Naomi vertelt. Welk dier zoeken wij?
1: Yes. Flamingo.
0: Ja! Het was inderdaad een flamingo. Ja, die zie je ook niet zo snel in het wild in Nederland, hè?
1: Nee, maar ik vond het geluid ook wel moeilijk, hoor.
0: Ja, het was ook wel een hele moeilijke inderdaad. Vond ik ook. Ja. Hey, hartstikke goed. Dus jij mag helemaal bepalen welke tune er nu hier wordt gedraaid. Vertel.
1: Rihanna van Joey to Ed Filet.
0: Een hele goede keuze, Naomi. Gaan we doen. Fijne avond.
1: Top, dankjewel. Fijne avond.

0: Emma met Oh No.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block en het is ook nog steeds request tijd. Het is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Ik zeg nog steeds, maar nu is het request tijd. Ja, net mocht Naomi haar eigen tune kiezen omdat zij het diergoed had en nu mag jij gewoon voor helemaal gratis je eigen tune kiezen. Het enige wat jij moet doen is maar even een berichtje sturen in de NPO Luister app met het nummer dat jij zo meteen wil horen. Echt van alles is welkom, dus stuur me een berichtje, stuur me een memo en wie weet draai ik zo meteen wel wat jij horen wil.

0: Party Next Door on the Block. Dit was For Certain.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En het is ook nog steeds request tijd. Dat is het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond is het de beurt aan Emily. Die zegt, hoi Naomi, ik wil graag Sarah Larsson met Midnight Sun horen. Omdat het me terugbrengt naar de zomer en ik die zomervibes nu wel even kan gebruiken. Emily, ik hoor je helemaal. Wat een goede tune. Gaan we doen.

Young Felix on the block hier bij Phonix. Is het lid of is het shit als je beste vriendin ineens close wordt met iemand waar jij ruzie mee hebt? Ja, denk daar maar over na, want zometeen hebben we het

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your

0: Studeer nu vanaf €200 per week. Check funxed.nl. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Zometeen is het lid of is het. Maar eerst Jack Harlow. Dit is Loving on Me.

0: Gonna Make It, Jonna Fraser en Shy Rack. Het moment is aangebroken waarop wij als Phonix Fam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app en dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lit of is het? En vandaag met Elena uit Den Haag. Ze zegt, hey Naomi, ik zit met iets en ik dacht, ja, laat ik jou maar even om hulp vragen, want ik weet even echt niet wat ik hiermee moet. Ik heb al een tijdje ruzie met een meisje en we spreken elkaar daarom ook niet meer. Maar mijn beste vriendin wordt nu ineens heel close met haar. Ze spreken af, sturen elkaar constant berichten en ik zie ze ook steeds vaker samen. Ja, ik gun haar natuurlijk wel haar eigen vrienden, maar ergens voelt het gewoon heel erg raar. Vooral omdat ze weet wat er tussen mij en dat meisje is gebeurd. Ik heb haar ook gewoon gezegd dat ik het niet chill vind, maar zij zegt dat zij geen ruzie met haar heeft en daarom gewoon bevriend met haar kan zijn. En daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit als je beste vriendin opeens close wordt met iemand waar jij ruzie mee hebt? Oeh. Ja. Ik vind het heel erg raar. Ik kan mij dit niet voorstellen dat als zelf een friend van mij ruzie heeft met iemand, dan is daar waarschijnlijk iets aan vooraf gegaan. Waarschijnlijk ben ik het met mijn friend eens. Dus ik zou dan helemaal niet met die persoon vrienden willen zijn. Maar Elena. Nou, anyhow, het meest raar vind ik. Ik krijg gewoon opeens een blackout. Ik ben zo in de war van je naam. Elena, het meest rare... Zo'n rare naam heeft ze. Het meest rare vind ik voornamelijk gewoon dat zij eerst daarvoor niet eens vrienden met elkaar waren. En dat ze daarna dan dus wel opeens vrienden willen worden, vind ik heel erg raar. Dus als je aan mij vraagt, is het lit of is het shit? Als je beste vrienden opeens close wordt met iemand waar je ruzie mee hebt, vind ik hartstikke shit. Maar goed, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Laat Elena weten wat ze hiermee kan doen. Is het lit of is het shit als je beste vrienden opeens close wordt met iemand waar jij ruzie mee hebt?
1: Go get a drink, right there, little thing, bad, little thing, nice. Appie, wat zeg je, mama?

0: Elena uit Den Haag heeft ruzie met een meisje, maar haar beste vriendin wordt juist steeds closer met haar. Ja, zij vindt het gewoon heel erg lastig, omdat haar beste vriendin wel weet wat er tussen hen is gebeurd. Nou, en Elena vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om close te worden met iemand waar je ruzie mee hebt? Is het lit of is het shit om close te worden met iemand waar je vriendin ruzie mee heeft? Ik zei dat ik het hartstikke shit vond. Ik kan me dat niet voorstellen dat je het doet tegenover je vriendin. En ik kan me ook niet voorstellen dat een vriendin dat zou doen tegenover jou. Dus voor mij is het hartstikke duidelijk. Maar ik was natuurlijk heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Danielle die zegt ook... Zeg, ja, rare vriendin. Als ze haar opzoekt terwijl ze weet dat jullie fitty hebben. Dat is het. Stel je voor... Zeg maar, die vriendin van jou is al besties met haar, zijn al helemaal vriendinnen. Dan kan ik het misschien nog ergens begrijpen. Maar daarna pas vrienden worden, vind ik gewoon heel erg raar. Beetje backstabbing eigenlijk. En ook Mario laat weten in de NPO Luister-app. Ik vind dit shit, jongen. Ja, Ray, ben je het daarmee eens?
1: Ik ben het zeker met Mario eens. Ja, dit is toch shit. Is je vriendin wel je vriendin als je met haar opeens gaat lopen chillen... terwijl je weet dat jullie beef hebben met elkaar? Of dat die vriendin beef heeft met haar? En dan ga jij nu haar opzoeken van, hey girl, hey.
0: Ja.
1: Nee, dat is raar.
0: Of je hebt daar een heel goed gesprek over. Dat je bijvoorbeeld het niet eens bent met de reden waarom ze ruzie hebben. Weet je, alsnog zou ik het allemaal niet doen.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Er moet dan toch een goede reden voor zijn dat je daar goed met elkaar over kan praten of zo.
1: Ja, vind ik inderdaad zeker waar. Maar ik denk niet dat is gebeurd. Daarom zegt ze ook van, ze heeft opeens haar, ze is haar opeens gaan opzoeken en zo.
0: Ja.
1: Terwijl ik denk van, ja, wat voor vriendin ben je dan?
0: Ja, echt zo. Wat voor vriendin ben je dan? Ik denk er lang of kort over kunnen praten, maar het is gewoon hartstikke duidelijk. Is het lit of is het shit om close te worden met iemand waar je vriendin ruzie mee heeft? Nou...
2: Laat me je zeggen hoe het zit.
3: Het is...
2: Shit. Oh, shit.

0: The Block met Naomi.
1: Er is weer een nieuw stukje Rotterdam bijgekomen. En nee, geen nieuwe woonwijk, maar gewoon een nieuw café. Ontworpen door Rotterdamse creators. Bradley was bij de opening en vroeg de bezoekers wat ze ervan vinden.
2: Het is sowieso mooi om te zien als een boys uit de hoed er iets moois van maken, toch? Ik vind dat lauw om te zien, dat respecteer ik sowieso. En dat support ik ook sowieso. Ik ga sowieso een paar sokken hier, zo. Ik zag al een paar mooie sokken daar, zo ga ik sowieso meenemen.
1: Meer hoor je zometeen.

0: als een boys uit de hoed er iets moois van maken, toch? Ik vind dat lauw om te zien, dat respecteer ik sowieso. En dat support ik ook sowieso. Ik ga sowieso een paar sokken hier zo. Ik zag al een paar mooie sokken daar, zo ga ik sowieso meenemen.
1: Een kledingmerk van eigen Rotterdamse bodem dat inmiddels voor de tweede keer een samenwerking heeft met de Bijenkorf. Waar het de vorige keer ging om een kledingcollectie en een pop-up, pakte Rotterdamse creative Salomon Kiffel het nu groter aan. Samen met de Bijenkorf opende hij het Paletcafé. En tijdens deze opening draaide er een DJ, was er goed eten en hing er een hele chille vibe. Ik was daar natuurlijk bij en sprak met Salomon en verschillende creators die daar aanwezig waren.
2: We bestaan dit jaar 5 jaar. En we zijn eigenlijk in juni zijn we 5 jaar geworden. Maar we hebben eigenlijk gewacht tot dit moment om het te vieren. Het leuke aan Palet is dus, dat het eigenlijk niet per se kaders heeft in wat het is. En dat er nu dan een café bij is, is voor mij letterlijk een kerst op de taart.
3: Ja, super sick. Ik vind Palet sowieso echt, wat zij doen, ik vind het gewoon super nice. Dus dat ze dan, het is voor de tweede keer natuurlijk nu in de Bijenkorf, maar dat ze dan dit hele gebeuren erbij hebben gedaan. Het is een hele andere tak, maar ja, heel sick.
0: Ik kom even checken toch bij Palet, ik kom even langs, even kijken wat is hier toch. Ik vind het heel dope, ik vind het een dope concept, ik denk dat het ook wel goed is voor de Bijenkorf. Ik denk dat het andere klanten gaat trekken. En ik vind het een leuk concept man, ik vind het leuk hoe ze het doen, ik vind de pieces ook wel lauw.
4: Ik ben gewoon even mijn homie Solomon aan het supporten man.
1: Want hoe hard is het dat het 5 jaar bestaat en dat hij gewoon hier dan een hele pop-up heeft in de Bijenkorf?
4: Ik ken hem sowieso al heel lang.

0: want hij komt uit Rotterdam, dus het merk komt ook uit Rotterdam.
1: Kijk, voor Rotterdam, ik kom zelf ook uit Rotterdam. Alles wat je voor Rotterdam doet, kan niet fout zijn, man. Het kan niet fout zijn. Je weet toch?
2: Ja, ik denk dat het wel heel mooi is om te zien. Hij heeft echt een soort community ook zelf neergezet natuurlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen dit zien en dan denken van ja, dit kan ik misschien ook. Dit inspireert mij ook om wat te gaan doen. En wat ik heel tof vind aan hem is dat hij betrekt iedereen bij alles. Hij denkt aan alle mensen om zich heen, maar ook nieuwe mensen. En het is gewoon, ja, ik denk dat hij betekent heel veel voor Rotterdam.
3: Hij is sowieso mooi, te zien, mooi om te zien als een boys uit de hoed er iets moois van maken, toch? Ik vind dat lauw om te zien, dat respecteer ik sowieso. En dat support ik ook sowieso. Ik ga sowieso een paar sokken hier zo. Ik zag al een paar mooie sokken daar, zo ga ik sowieso meenemen.
4: Voor de jonge creators die nu luisteren, wat is één tip die je ze echt mee wil geven?
5: We hebben nu voor het eerst dit jaar stagiaires. En één ding wat ik tegen hun constant zeg is van, durf gewoon te vragen. Dus als je bepaalde rolmodellen hebt of mensen die, waarvan je het gevoel hebt dat ze datgene doen wat jij ambieert, stap op ze af, stuur een bericht en jaag het na.

Ja, het is bijna 11:00 PM, dus dat was hem weer. De blok voor deze mooie maandagavond. Niet getreurd, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phoenix 5 staat voor je klaar. En ik check je morgen weer. Doei, druif. Nee.

0: bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085 06 06550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your

0: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxad.nl. Your city, your sound.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funx kanalen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Funx. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

City Dekkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta. Wie doet er?

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Ik doe mee.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
2: Neem daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Smooth criminal. Smooth criminal. Ben ik met hem, is hij stil, want hij weet te veel. Oh, papi weet te veel. Ik denk hij is beroepscrimineel.

mijn tijd en mijn geld aan. Maar het was nooit genoeg. Nu wil je slachtoffer spelen, maar heb ook gebloed. Ik zeg je eerlijk, vind het gaat dat het zo weer moet. Maar we zitten bij de hierin. Ga nog door, ga je zien dat je mij niet meer vindt. Ey, betrek mij niet erin. Echt waar, je kan gaan naar je blijf vriendin. En nog steeds wil je wijs

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Heb jij het in je om de nieuwe radio-dj van Phonics te worden?
1: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
0: Jade Lauren
1: of Frenna?
0: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert.